0: zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat, maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: God Radio staat aan.

0: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
1: In the name of Jesus.
2: Yes, Lord.
1: We speak the open skies.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik

0: ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel.

0: is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
0: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: en je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Tommy.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: kerst- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is. En zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En vandaag gaan we het hebben over wonderen verheerlijken God. Laten we eerst even bidden met elkaar. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel, Vader, dat u ons laat zien waar het allemaal om gaat in het Koninkrijk van God. Hoe we geroepen zijn om vrucht te dragen en vruchten die blijven. Vruchten die u verheerlijken, Vader. En dank u wel dat u daar ons ook voor bekwaam hebt gemaakt en hebt toegerust. Vader, dat dit woord wat ik vandaag deel simpel mag zijn, makkelijk te begrijpen mag zijn, kort en bondig mag zijn, Heren. En dat mensen er wat mee kunnen in dat fundament wat we aan het leggen zijn door deze studies heen. Zodat ze hiermee kunnen gaan wandelen. U bent de goede God en geef je alle eer in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. All right. So, we gaan het dus hebben over hoe God verheerlijkt wordt door wonderen en tekenen in ons leven. Kijk, het Koninkrijk van God is een koninkrijk van wonderen en tekenen. Hè? En het is een bovennatuurlijk koninkrijk, een hemels koninkrijk. Een koninkrijk dat wij moeten prediken. En Matteüs 24 vers 14, ik heb het net even opgezocht. In Matteüs 24 vers 14 staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus zegt dat we het evangelie van het koninkrijk dienen te prediken in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volken. Nou, het evangelie van het koninkrijk is het evangelie van wonderen en tekenen. Want het koninkrijk van God bestaat uit wonderen en tekenen. Het koninkrijk van God is een bovennatuurlijk geestelijk koninkrijk. Nou, wonderen en tekenen die getuigen dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt. Als ik heel even mag kijken in Markus 16. Ik ga een beetje door de Bijbel. En natuurlijk is dat niet fijn als je dat zo terug hoort op de podcast. Dat gekraak van die bladzijden. Maar ja, de Bijbel op papier vind ik zelf veel fijner dan de Bijbel digitaal, zeg maar. Alhoewel dat in dit geval misschien iets makkelijker had geweest. Maar in Markus 16, daar zegt Jezus iets interessants. Hij zegt dat hen die geloof zullen hebben, die zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijk zullen drinken, dan zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Wat een belofte, hè? Zullen is voor mij een belofte van het Koninkrijk van God. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon het evangelie verkondigen. Zeg maar. En terwijl zij dat doen, bevestigt God dat woord wat gesproken is met wonderen en tekenen. Waarom? Omdat mensen dan begrijpen dat het woord dat gedeeld is de waarheid is. Dat de God die verkondigt is een levende God is. En dat de waarheid die ze verkondigd hebben aangaande het evangelie een woord is wat hun vrij kan maken. Wat niet zomaar een of ander fairy tale is, dat het iets verzonnen is of wat dan ook. Nee, het bevestigt gewoon. Nee, de God die hier verkondigd wordt is een levende God. Dat is wat er gebeurt als er wonderen en tekenen zijn. Die wonderen en tekenen die getuigen dat het koninkrijk van God gepredikt is. Dat er een God gepredikt is die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Weet je, het ware evangelie, dat is voor mij de sound doctrine. Dat is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden door geloof uit genade. En niet door eigen werken of wat dan ook. Of door het houden van de wet. Dat evangelie, het ware evangelie waaraan we geen concessies mogen doen, is een evangelie van wonderen en tekenen. Het evangelie Wat wij prediken is een evangelie waarin God zich openbaart als een levende God. Hij leeft, lieve mensen. Hij is niet dood. Christus is opgestaan. De Christus moest lijden, moest neerdalen. Hij moest neerdalen in het graf. Weet je, hij is gekruisigd, heeft zichzelf gegeven, is neergedaald in de dood. Hij is neergedaald in de graf. En op de derde dag is hij opgestaan. Is hij opgewekt uit de dood door de opstandingskracht van de Heilige Geest. Christus sterft niet meer, hij leeft. God, onze hemelse Vader, leeft. De Heilige Geest leeft. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij leeft. Ik ben de onveranderlijke veranderaar. De Heere verandert niet. Hij leeft. Halleluja. Ik word er enthousiast van. Maar God openbaart zich door wonderen en tekenen als de levende God. Want anders, als er geen wonderen en tekenen gedragen worden, niets gebeurt. En wonderen en tekenen, begrijp me niet verkeerd, lieve mensen. Dat wil ik wel benadrukken. Zijn niet altijd alleen maar genezingen of demonen die uitgedreven worden of wat dan ook. Wonderen en tekenen zijn mensen die aangeraakt worden door het woord. Mensen die tot geloof komen omdat ze de waarheid horen. Mensen die geroerd worden in hun geest. Mensen wie hersteld worden van trauma's of pijn of verdriet of wat dan ook. Mensen die een warme deken van ongekende liefde over zich heen voelen komen. En een vrijheid ervaren die ze nog nooit eerder ervaren hebben. Mensen die tot geloof komen. Mensen die gedoopt worden. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Dat zijn allemaal wonderen en tekenen, lieve mensen. Dat zijn allemaal wonderen en tekenen. Dat is allemaal het bewijs dat het evangelie is verkondigd. Weet je, het evangelie waarin God zich openbaart als een levende God. Weet je, is het evangelie wat wij moeten prediken. Dat is het evangelie van het Koninkrijk van God. Kijk, God zoekt om zo gekend te worden als de enige waarachtige God. Dat er naast hem geen enkele andere God is. Dat hij de enige God is. En dat hij in staat is om dat te tonen in macht en in kracht. Wat er gebeurt als God het woord wat wij prediken, als wij het evangelie prediken, als wij het evangelie delen met mensen, wat maakt, zeg maar, dat mensen hem zullen gaan verheerlijken, is als er wonderen zullen gebeuren in zijn naam. Dan zullen ze hem ook erkennen als God. Jezus zegt meerdere keren, hij zegt, dit gebeurt opdat zij zullen geloven. Of dit gebeurt opdat u zult geloven. Weet je, dus het bewijs dat hij is wie hij zegt dat hij is. Het bewijs dat God is wie zegt dat hij is. Wie hij zegt dat hij is. Ja, dus God wil daarom dat wij op deze manier veel vrucht dragen voor het koninkrijk. Omdat als wij veel vruchten dragen, dan wordt hij in ons leven verheerlijkt. Op het moment dat jij en ik vruchten dragen voor het koninkrijk van God, wordt God verheerlijkt. Wat ik ook een mooie vind in Johannes 15, ik zoek hem even op, dat krijg ik nu even zo. Nou ja, nu even zo klinkt ook weer zo raar, maar de Heilige Geest geeft me de indruk dat ik daar even naartoe moet. Dus daar gaan we dan ook even naartoe in Johannes 15. Johannes 15 is een geweldig hoofdstuk. Het gaat natuurlijk over dat hij de ware wijnstok is en dat wij de ranken zijn en dat wij zonder hem helemaal niets kunnen en ga zo maar door. Maar wat ik zo mooi vind, is dat hij zegt in vers 16, hij zegt niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht zou dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij dat u geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Oh, zo'n mooie tekst. Hij zegt dat hij ons heeft uitverkoren en dat hij ons ertoe bestemd heeft dat we zouden heen gaan en dat we vruchten zouden dragen. En niet alleen dat we vruchten zouden dragen, maar dat onze vrucht ook zou blijven. Daartoe zijn wij bestemd. Jezus zegt in Johannes 15 vers 8, zegt hij, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Hij zegt ook in vers 4, blijf in mij en ik in u, Johannes 15 vers 4, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, vers 5. U de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vruchten draagt en mijn discipelen bent. Hoe wordt God verheerlijkt? Wanneer we veel vruchten dragen en zijn discipelen zijn. Hoe dragen we veel vruchten? Onder andere door het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. Een evangelie van liefde en genade. Een evangelie van vrede met God en verzoening met God. En wanneer wij dat evangelie prediken en God dat bewondert, bevestigt met wonderen en tekenen, dan wordt God verheerlijkt. Want het staat er in Johannes 15 vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Waarin wordt hij verheerlijkt? Dat u veel vrucht draagt. Daarin wordt hij verheerlijkt. En vruchten dragen is dat mensen tot geloof komen. Is dat mensen geraakt worden. Dat mensen bemoedigd worden. Dat mensen geliefd worden. Dat je een licht bent in de wereld. En het zout bent van de aarde. Dat je impact maakt. En ja, ook wonderen en tekenen door genezingen, demonen uitdrijven, opwekken van de doden en al die dingen meer. Maar het is het hele complete pakket. Dat je vruchten draagt, zodat je jezelf vermenigvuldigt hier op aarde. Dat je vrucht draagt, zodat het evangelie door jou heen zichtbaar wordt. En door jou heen gepredikt wordt. Dat ervan getuigd wordt door jou heen. Ja, dus dat je veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. God wordt ook verheerlijkt als je een discipel bent van koning Jezus. Dus wonderen en tekenen verheerlijken God. Maar weet je, discipelen zijn van koning Jezus, verheerlijkt God ook. En wat is een discipel? Een discipel is een leerling van iemand. Christus is onze meester en wij zijn zijn leerling. Nou, de Bijbel zegt dat het genoeg moet zijn voor de discipel om hetzelfde te worden of gelijk te worden aan zijn meester. Het is ongekend, maar als Jezus onze meester is en wij zijn zijn discipelen, kunnen wij worden zoals hij is in deze wereld. Kunnen we wandelen zoals hij is in deze wereld. Kijk, natuurlijk gebruiken we de tekst ook, 1 Johannes 4, vers 17. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Om aan te duiden dat we dezelfde natuur hebben, dezelfde geest hebben. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Wij hebben nu de natuur van God gekregen. Dus ja, daar gaat de tekst over. Maar tegelijkertijd ook, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Nou, hoe was Jezus in deze wereld? Hoe was hij in deze wereld? Zijn wij ook zo in deze wereld? Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u mijn discipelen bent. Dus als wij zijn discipelen zijn en wij wandelen zoals hem en we handelen zoals hem en we praten zoals hem en we denken zoals hem en we reageren zoals hem en we doen de dingen die hij deed, de werken die ik doe, zult u ook doen en groter dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. Als wij die dingen allemaal zullen doen, als wij die allemaal zullen doen en wij zijn discipelen zijn, dan zal zijn Vader verheerlijkt worden. Jezus zegt dat hij alles zal doen wat wij zullen vragen in zijn naam, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als wij iets vragen overeenkomstig zijn wil, als wij iets vragen waardoor wij vrucht kunnen dragen, waardoor wij tot zegen kunnen zijn en verschil kunnen maken, dan zal de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. En de Zoon is in ons, dus wordt de Vader in ons verheerlijkt. Want Galaten 2 vers 20 zegt niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zie je dus, Jezus vertelt ons dat we grote werken zullen doen, dat we grotere werken zullen doen dan die hij deed. En hij vertelt ons dat de Vader verheerlijkt wordt wanneer we die werken doen. Hij vertelt ons dat niet alleen de Vader verheerlijkt wordt als we wandelen en wonderen en tekenen veel vrucht dragen, maar ook als we zijn discipelen zijn. En discipelen die doen de werken die Jezus deed. Discipelen doen wat Jezus deed. Discipelen zijn kleine Jezusjes, of hoe je dat ook moet zeggen, kleine Christusjes hier op aarde. Kijk, Christus leeft in mij en niet meer ik leef. En Christus leeft in mij, werkt door mij, spreekt door mij, handelt door mij, wandelt door mij, draagt vruchten door mij. Hij is degene die de vruchten produceert. Ik ben één plant met hem gemaakt, niet ik produceer die vruchten. Hij produceert die vruchten in mijn leven. Ik draag ze door aangesloten te blijven, door geënt te blijven en gevonden te worden in Christus, met wie ik één plant gemaakt ben. Door geënt te blijven in de ware wijnstok, waarvan Christus de wijnstok is en wij de ranken. Dus

ten ongeloof wordt aangeraakt of wat dan ook, zegt hij, oh wauw, zeg hij, God is groot, man. Of God is goed, of wat, dit is echt, man, God is echt. Ze zeggen niet, Johan, jij bent geweldig, jij bent fantastisch. Oh, wow, wow, Johan, hey, wow, wat geweldig van jou, Johan. Dat zeggen ze niet, dat hebben ze nog nooit gezegd. Dat hoeven ze ook niet te zeggen. Maar dat roepen ze ook niet. Van nature geven ze God de eer. Want dit kan geen werk van mensen zijn. Weet je, wat ik ook zo mooi vind in Johannes, als Jezus een ontmoeting heeft met Nicodemus, in Johannes 3, daar staat, wat Nicodemus zegt. Nicodemus, die is een farizeeër of een wetsgeleerde of... En die hebt al die dingen gehoord. En hij gaat naar Jezus toe 's nachts. En dan zegt hij tegen hem in vers 2, Johannes 3, vers 2. Ik heb het er even bij gepakt. Deze, sprekende van Nicodemus, kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Ik bedoel, hoe powerful is dat? Niemand kan deze wonderen en tekenen doen als God niet met hem is. Jij kunt die wonderen en tekenen niet doen als God niet met jou is. En God is met jou. Weet je, en op het moment dat jij die wonderen en tekenen doet, gaat mensen automatisch God verheerlijk en groot maken. En iedereen die in zichzelf roemt, elke charlatan, oplichter of wat die zichzelf ook wil noemen, zeg maar, die zichzelf een healer noemt of weet ik veel wat, en er zelfs geld voor rekent, en gaan zo maar door. Weet je, die charlatans, die putten uit een ander putje. Weet je, en dat zeg ik niet om te oordelen, het is gewoon realiteit. Want als jij doet wat je doet in de naam van Koning Jezus, en als jij doet wat je doet vanwege het feit dat je een kind bent van de levende God, omdat je gehoorzaam wil zijn, omdat je vrucht wil dragen, omdat je een discipel wilt zijn van Koning Jezus, zul je nooit de eer naar jezelf toe trekken, zul je nooit naar jezelf wijzen, zul je jezelf nooit een schouderklopje geven, zul je nooit denken, oef, wat ben ik toch gezegend, wat ben ik? Ik ben Gods grote geschenk aan de wereld. Dat zul je nooit denken. Wat jij zal denken is, prijs God dat hij mij wil gebruiken, kan gebruiken. En dat hij mij bruikbaar acht. En dat hij mij geschikt acht om door mij heen te werken, om die mensen te bereiken, opdat zij zullen weten dat de God die ik dien een levende God is. Dank u wel. Weet je, het is gewoon fantastisch. En mensen gaan automatisch God verheerlijken wanneer zij een genezing ontvangen, wanneer ze een aanraking ontvangen, wanneer ze een nieuw leven ontvangen. Of wat voor wonder of woord of wat dan ook, ze verheerlijken automatisch God. Het is echt zo, ze verheerlijken gewoon God. Oké, dus Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben, zeg u. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft, en mijn vraag is aan jou, luisteraar, geloof jij in Jezus? Want hij zegt, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Grotere werken dan die Jezus deed. Nou, welke werken deed Jezus allemaal? In Johannes 2, vers 11 staat dat Jezus water veranderde in wijn. En hij deed dat als begin van de tekenen. En daarmee werd Gods heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Weet je, hij genas de zieken, Jezus reinigde de melaatsen, hij wekte doden op, dreef demonen uit, ga zo maar door. Hij had compassie, had liefde, had bewogenheid. Dat zijn voor mij ook allemaal wonderen en tekenen in de wereld waarin wij leven. Halleluja. Maar het waren allemaal wonderen en tekenen. En die werken, die wonderen en tekenen, die belooft hij ook aan ons, dat wij deze zullen doen en grotere dan deze als wij in hem geloven. Waarom? Is dat dan zo dat wij helemaal geweldig kunnen zijn en kunnen pochen van kijk eens wat ik kan? Nogmaals, wij kunnen niet eens een vlieg opwekken uit de dood. We kunnen niet eens een vlieg genezen van hoofdpijn. We kunnen helemaal niks zonder Christus. Zonder mij kunt u niets doen, hebben we net gelezen. We kunnen niets zonder hem. We zijn niet zonder hem. Er is niets aan ons zonder hem. Er is geen toekomst voor ons zonder hem. Er is geen leven zonder hem. En Johannes 5 vers 11 zegt, en dit is het getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven, dit is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, dus het heeft niks met ons te maken. Nee, de werken die hij ons belooft dat wij ook zullen doen, en grotere dan deze die wij zullen doen, die zullen de Vader verheerlijken. Die zullen God verheerlijken in ons leven. Dat is waar het allemaal om gaat. Jezus deed niet anders. Jezus was constant bezig om de Vader te verheerlijken. Hij zei, ik doe niets uit mijzelf, ik spreek niet uit mijzelf. De werken die ik doe, dat zijn de werken die ik de Vader zie doen. De woorden die ik spreek zijn de woorden die mijn Vader spreekt. Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen. Ik ben gekomen om zijn wil te doen, om uw wil te doen.
Jezus was constant bezig

0: om God te verheerlijken, om de Vader te verheerlijken. Constant bezig om de Vader te verheerlijken. Hij zegt dat zelf ook in Johannes 17, vers 4. Hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wauw. Als je alleen al hierover nadenkt, over deze Bijbeltekst, dat Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Hoe mooi zou het zijn dat op de dag, en die dag gaat komen, en ik hoop dat die voor iedereen nog zo lang mogelijk blijft duren, maar die dag gaat komen, op de dag dat we verschijnen voor de levende God, dat we verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. Op het moment dat we voor hem verschijnen, voor die liefdevolle Vader die zijn Zoon gegeven heeft voor ons. En je tegen hem kunt zeggen, Heere, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb het werk volbracht wat u mij gegeven hebt om te doen. Wat u mij toevertrouwd hebt om te doen. Waarvoor u mij bruikbaar en geschikt hebt geacht om te doen, Vader. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wauw. Deze, heb jij en verheerlijk jij God op de aarde? Verheerlijk jij hem door jouw handel en jouw wandel? Weet je, verheerlijk jij hem? Ben je het werk aan het volbrengen dat hij jou gegeven heeft om te doen? Want we zijn allemaal geroepen. We zijn allemaal geroepen om een licht te zijn in de wereld, om het zout te zijn van de aarde, om te getuigen van koning Jezus. In Jeruzalem, in Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. We zijn geroepen om verschil te maken, om vrijmoedig te zijn en het woord van God met vrijmoedigheid te spreken. Om het te schreeuwen van de daken wat hij ons in onze oren fluistert. Ik zeg dit niet om te oordelen, maar misschien wel om wakker te schudden. God heeft jou een werk gegeven. Er zijn verschillende werkingen, verschillende genadegaven, verschillende bedieningen. Maar het is dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Geest. We hebben elkaar allemaal nodig. En jij bent geroepen, jij bent deel van het lichaam en jij hebt een bepaalde genadegave gekregen van God. Om een bepaald werk te doen op deze aarde wat niemand anders kan doen. Heb jij het werk volbracht? Kun je dat straks tegen hem zeggen? Dat je het werk volbracht hebt dat hij jou gegeven heeft? Ik hoop dat ik het kan zeggen. Ik hoop dat ik kan zeggen, Heer, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is mijn enige doel, dat is waar ik voor leef. En ik hoop dat ik kan zeggen dat ik het werk heb volbracht dat hij mij gegeven heeft om te doen. Dat ik daarin niet gefaald heb, dat hij kan zeggen, goed gedaan, ga ik trouwe dienstknecht. Ga mijn rust binnen. Weet je, als wij het werk dat hij ons geeft om te doen volbrengen, dan wordt God verheerlijkt in ons leven. En Jezus zegt dat we dezelfde werken zullen doen. Hij zegt het, we hebben het net meerdere keren gelezen. We hebben gelezen over hoe als wij geloofd hebben dat deze tekenen ons zullen volgen. Dat we in zijn naam demonen uit zullen drijven, vreemde talen zullen spreken. Dat we slangen zullen oppakken en iets dodelijks kunnen drinken en dat ons beslist niet zal schaden. Dat we op de zieken de handen zullen leggen en zij gezond zullen worden. Als wij die werken doen, de werken die Jezus deed en nog meer dan deze werken, want hij deed zoveel andere machtige mooie werken. Als wij die doen, dan wordt God door ons leven verheerlijkt. Weet je, en ik kan er ook bij zeggen dat als ik ergens ga spreken, of het nou in een gemeente is of op een campagne, en er zijn geen wonderen en er zijn geen tekenen, dan heeft het gewoon zijn doel gemist. Het heeft gewoon zijn doel gemist. Het is belangrijk om als je ergens gaat spreken, dat er iets gebeurt. Dat mensen geraakt worden, bewogen worden, getransformeerd worden, vrijgezet worden. Dat mensen geroerd worden. Je moet gewoon mensen raken. Dat is mijn passie, mijn verlangen en mijn drive, mijn hele motivatie. Om mensen te raken met het evangelie, met de waarheid, met de liefde van God. Dus als ik ga spreken en ik zie geen wonderen en ik zie geen tekenen in dat opzicht, dan heeft het gewoon zijn doel gemist. Dan was het misschien wel mooi wat ik deelde, maar als het niets heeft gedaan en niemand werd aangeraakt, overtuigd, bemoedigd, genezen, bevrijd of gered, ja, dan kun je wel afvragen van, hey, was dat nou wel het goede nieuws van het evangelie? Was dat nou wel het evangelie? Want je kunt van alles prediken uit de Bijbel, wist je dat? Je kunt prediken wat je wil uit de Bijbel en toch niet het evangelie gepredikt hebben. Je kunt hel en verdoemenis prediken. Je kunt veroordeling prediken. Je kunt uitverkiezing prediken. Je kunt wet prediken. Een religie kun je prediken, je kunt wetticisme prediken. Je kunt al die dingen prediken, maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat er verzoening is. Het evangelie is dat er vrede is met God. Het evangelie is dat er genade is gekomen door Christus Jezus. En dat we door ons geloof te stellen in die genade wij behouden worden. Als wij Jezus aannemen als Heer en Verlosser. Het goede nieuws is dat er een weg terug is naar de Vader. Het goede nieuws is dat er verzoening is. Reconciliation. Weet je, en als we geen wonderen en tekenen zien en geen transformatie zien, als er niks gebeurt en niemand aangeraakt wordt en het blijft gewoon onveranderd nadat jij een hele boodschap hebt gepredikt, kun je dus echt afvragen, hey, was dat wel het goede nieuws van het evangelie wat ik heb gepredikt? God bevestigt namelijk zijn woord dat gesproken wordt met wonderen en tekenen. Dat hebben we net gelezen. Zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Markus 16, vers 20. Zie je, en ik heb het net gezegd en ik zeg het weer. Wonderen en tekenen gebeuren omdat mensen zullen geloven. Wonderen en tekenen zijn niet het doel op zich. Het doel is dat mensen zullen geloven en God zullen verheerlijken. Het gaat allemaal om hem en zijn koninkrijk. Als jouw leven en wat je zegt over God gepaard gaat met wonderen en tekenen, getuigt dit dat je wandelt met de levende God en zal hij verheerlijkt worden in jouw leven. In Handelingen 10 vers 38 staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duiven overweldigd waren genas, want God was met hem. Zie je, Jezus wandelde in wonderen en tekenen en dit zorgde ervoor dat mensen getuigden dat God met hem was. Dat de vader werd in zijn leven verheerlijkt. Als we bijvoorbeeld kijken in Markus 2 vers 5 tot en met 9. Ik zal even snel erbij pakken. In Markus 2 vers 5 tot en met 9 staat: en toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godlasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Weet je, en lieve mensen, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Inderdaad, net zo min als dat een mens de zonde van een mens kan vergeven, kan een mens ook geen mens boven natuurlijk genezen. Alleen God kan dat. God is namelijk in staat om beide te doen. En daarom zegt Jezus, vanaf vers 9 tot en met 11, wat is gemakkelijker? Tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om de zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. Nou, er staat ongelooflijk veel in dit Bijbelgedeelte en daar kan ik ook heel lang over praten. Want er staat, als je bent vergeven, dan ben je ook genezen. Het is deel van de verzoening. Dat is wel weer voor een andere studie, maar er staat, wat is makkelijker om te zeggen? Je zonden zijn je vergeven of sta op en ga lopen? Wat is makkelijk om te zeggen? Je bent vergeven of je bent genezen? Want eerst zei hij van, je zonden zijn vergeven. Dus ja, wie kan zonde vergeven? Als je zonde vergeven waren, had die man opgestaan, dan was hij gaan lopen. Maar wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dan zegt hij, oké, wat is makkelijk om te zeggen? Je zonden zijn vergeven of sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen de macht heeft op aarde om de zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. Met andere woorden, je bent vergeven. En dus ook automatisch genezen. Nou ja, het is deel van de verzoening, lieve mensen. Maar goed, dat is dan voor een andere keer misschien. Maar wat er gebeurde toen Jezus deze man genas, wat er gebeurde toen hij dit wonder verrichtte, was dat God verheerlijkt werd. Hij werd verheerlijkt. Vers 12 staat, en hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. Het bevestigde op dat moment dat hetgeen dat Jezus zei en deed, direct van God kwam. Nou, God wil door jou heen werken met wonderen en tekenen, omdat hij ook door jouw leven heen verheerlijk kan worden. Wonderen en tekenen die jou volgen in jouw leven, door de getuigenis of het woord van God dat je spreekt, maakt dat mensen tot zijn koninkrijk komen. Het bewijst dat God hier aan het werk is. Het verheerlijkt hem, het geeft hem eer. En als Jezus zelf wonderen en tekenen gebruikt om mensen te veranderen en tot bekering te brengen, dan zeker wij ook. Als hij dat deed om mensen te laten geloven, waarom zouden wij dan denken dat wij zonder wonderen en tekenen mensen tot de Heer kunnen brengen? Weet je, mensen kunnen laten geloven. Weet je, dat doe je door, als je voor ze bidt, dat je gelooft dat de Heilige Geest hen aanraakt. Weet je, dat ze zich geliefd voelen, dat er compassie is en bewogenheid is. En als ze ergens last van hebben, dat ze genezen. Weet je, als ze een bedrukking hebben, dat ze bevrijd worden of wat dan ook, zeg maar. Ja, dan komen mensen tot geloof. Dan komen mensen tot geloof. Ik heb zo vaak voor zoveel mensen gebeden. En nadat ik voor ze gebeden had en ze iets een aanraking hebben gekregen, of een genezing, of wat dan ook, of een woord dat niemand anders kon weten, gewoon een woord van kennis. En nadat ze dat gehoord hadden, kwamen ze gewoon tot geloof. Kwamen ze gewoon tot geloof. Weet je, Jezus zegt, volg mij. Weet je, dat betekent niet dat je alleen maar achter hem aan gaat huppelen. Het betekent dat, doe wat ik doe. Wandel zoals ik wandel. Wees zoals ik ben. Doe mij na. En Jezus ging rond goeddoende en wij moeten ook rondgaan goeddoende. Jezus had ontferming, wij moeten ook ontferming hebben. Jezus had lief, wij moeten ook lief hebben. Jezus genas en dreef demonen uit, wij moeten ook wandelen in genezing en uitdrijven van demonen. Jezus wekte doden op, wij moeten ook doden opwekken in Jezus' naam. Waarom? Ten eerste omdat hij ons dit belooft. Hebben we net allemaal gelezen. Markus 16, Johannes 14, et cetera, et cetera. Maar vooral omdat het God de Vader zal verheerlijken in ons leven. Weet je, God houdt van jou als je niet wandelt in wonderen en tekenen. God houdt van jou als je niet wandelt in de volheid. God houdt van jou als je niet al die dingen doet, maar wel Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser. Jij bent net zo goed zijn kind als dat ik dat ben die wel wandelt in die wonderen en tekenen. Maar jij wil toch ook, als je een kind bent van God, dat God verheerlijkt wordt in je leven? Nou, hij wordt door deze dingen wordt hij verheerlijkt in jouw leven. God wordt verheerlijkt. Hij wordt verheerlijkt. Niemand, als iemand bovennatuurlijk geneest van kanker of van weet ik waar ze van genezen, op een bovennatuurlijke manier, zegt niemand dat is van de duivel. Als je dat zegt, dan zit er een draadje bij je los. Dat is van de duivel. Nee, wel prijs God, man. Het is een wonder. En wonderen komen bij God vandaan. En wonderen verheerlijken God. Halleluja. En God wil vandaag door jou heen werken. Hij wil wonderen doen door jou heen. Wij zijn het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten en wij zijn zijn mond. En als wij op gaan staan, in beweging gaan komen en gaan doen wat hij zegt dat we kunnen doen, en wij de waarheid van het evangelie prediken, zal God het bevestigen met wonderen en tekenen. Grote wonderen, kleine wonderen, grote tekenen, kleine tekenen. Maar mensen zullen weten dat de God die jij verkondigt een levende God is. Halleluja. Ik hoop dat je hierdoor gezegend bent, dat je hier wat aan hebt. En ik hoop je terug te mogen verwachten bij de volgende nieuwe les van One Basics. God bless you, love you en tot dan. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I am continuing a teaching that I've been on for a number of weeks now, talking about harnessing your emotions. And I haven't got time to go back and rehearse or review everything, but basically I've just been talking about the very first thing point we made was that the Lord held us accountable for our emotions. Most people do not feel accountable. They would like to have good emotions, but they just feel like that it's totally dependent on what happens to them. And I debunked that from Scripture and showed you that God told you, gave you a command to rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Jesus said in John chapter 16, verse 33, in the world you will have tribulations, but be of good cheer. I've overcome the world. So the very first thing I did was just show that emotions are not like the caboose that just follow whatever goes on in our life. They're more like the engine. I also showed that you conceive sin in your emotions out of James chapter 1. And then on our programs last week and all of this week, I've been talking about some differences between psychology and Christianity. And I know that this is offensive to a lot of people because our culture, even our Christian culture, has embraced psychology, and many of the attitudes that are promoted in psychology are promoted today without question, even among Christians, and that is not biblical. There is a huge difference between psychology's approach. For one thing, they say that it's just your environment. They don't exalt people to the position of being in the image of God and having an inner man that is able to overcome things. They look at you as nothing but an evolved animal and say that you are just a product of your environment. You can't help it. And this has led to so many wrong concepts in our society today where people are blaming others for everything that happens. Anyway, I went through a bunch of that in this previous teaching. What I want to do now is to talk about a fourth difference between true Christianity and psychology. And specifically, I'm going to be talking about self-esteem. And of course, self-esteem, even when I mention that, probably the majority of people watching this program just immediately say, but you're supposed to have a positive self-esteem. I don't believe you're supposed to hate yourself. I do agree with that. And I think that there are religious people that have gotten to the point that they put themselves down and they actually cultivate a culture of condemnation and guilt and unworthiness. And I believe that the New Testament just totally sets us free from that. And so I would agree with a portion of this statement that you aren't supposed to hate yourself, but the Scripture does teach that we are not supposed to esteem and glorify ourselves either. Actually, as I get on further into this, I'm going to be talking and showing you from Scripture that the Bible teaches us Christ esteem instead of self-esteem. It teaches us to be confident of who we are in Christ, our new identity in Christ, this new man. But we are not supposed to revere and promote and be self-centered and selfish the way that it's being popularly presented today. And I know that these are radical statements, and there's probably many people who watch this program on a regular basis that you're saying, well, I've tracked with you up till now, but... And you have just bought into this that you are supposed to just really love yourself and feel good about yourself at all costs. If you believe that, it has some very, very negative effects in your life. And this is actually the source of all of your problems, is your love for yourself. Again, I'm not talking about self-hatred, but I am talking about a proper esteem of self, a proper placement of your attention and focus on yourself. Let me just start reading some scriptures. And if you have any commitment to the Word of God at all, this should impact you. I hate to say this, but there's a lot of Christians. I just recently have had some things happen with people who are very good friends of mine. And I mean major, major differences of opinion on things. And as I begin to start reasoning with them out of Scripture, they just basically, well, the Bible is not infallible. It is not something that you can trust. And so if they have a feeling or something that is contrary to Scripture, well, then they just reject it. They only pick the pieces of Scripture that suit their position. And these are people who love God. These are people who are friends of mine. And I hate that. I think that that is terrible. For you to just, in a sense, what you do is make yourself God. You are the plumb line, and you decide what's proper and what's not proper. You don't have any authority outside of yourself, and so you just choose what you want. And I would say that that's basically the way that the vast majority of people are. Even a large segment of Christians are like this. They only take the Scriptures that fit what they want. And so, if you're one of those that the Word of God is optional to you and you only use it if it, you know, goes the way that you want it to, this may not impact you. But if you have any commitment to the Word of God as being the true Word of God, as being infallible, as being God's direction for us, well, then I challenge you with these Scriptures. And I'm going to just use a portion of this right here. Romans chapter 12, verses 1 and 2 are the verses that literally changed my life. When God gave me a revelation of this, it started everything. And then in verse 3, it says, "For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." Now, again, there's a lot of things I could say right there, but one of the points I'm wanting to point out is that, again, psychology just pushes this self-esteem, and you have to feel good about yourself. You have to have this great opinion of yourself, and psychology goes to huge lengths to try and diminish any negatives, and you've got to feel good about yourself. This has led to, in our society today, we don't anymore give people awards for being the winner. Everybody's a winner. We don't want anybody to feel bad about themselves. And that's just not realistic. It's not healthy. And anyway, I'm going to mention that more, but this says that you need to not think of yourself more highly than you ought to think. This says that there is a right way to think about yourself. Again, I don't think we're supposed to hate ourselves. I think we are supposed to, in relation to our commitment and love to God, we are supposed to hate ourselves and our own life and our own desires. And I'll use a scripture on that in just a few moments where Jesus said that same thing. So relative speaking, relative to our commitment to God, well, then we ought to hate our own lives and anything else that we've got. But we aren't supposed to just think bad of ourselves. You know, one of the Old Testament scriptures says that you're supposed to love your neighbor as yourself. If you hate yourself, well, then that means that you are going to hate your neighbor. You are supposed to have a decent opinion about yourself. You know, what establishes your worth and value is what somebody is willing to pay for you. You know, you can take a little baseball card that you bought in a packet of gum. I remember when I was a kid, we used to buy gum and it'd have these baseball cards in it, and we'd trade the baseball cards. And the whole packet of gum and the baseball card cost a penny. And so it was less than one penny. And yet here we are decades later, though, and some of those cards are worth millions of dollars. Not because that the material in that card, the picture printed on it, is that special or anything. It's because this is what people are willing to pay for it. The value of something is determined by what people are willing to pay for that. And the very fact that God Himself sent Jesus to die for us places a value on us that is awesome. Every one of us. God thought you were worth the sacrifice of His own Son. So that places a huge value on you. So I'm not saying that you hate yourself, but I am saying that the way that we have had self-promoted, it is more important than anything else. You know, the average person, this old saying about how many people does it take to screw in a light bulb? The average person, it only takes one. Because you just stand there and hold it and the world revolves around you. I mean, that's the attitude that the average person has, is that they are the center of the universe and everything just revolves around them. They approach everything totally from a selfish standpoint. The Scripture says that that's wrong. You are not supposed to think of yourself more highly than you ought to think. And that rubs psychology the wrong way. Here's another verse in 1 John chapter 2. In verse 15, it says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Now, that's a big statement right there. We could probably spend a lot of time defining what it's talking about, loving the world. This isn't talking about just this natural world, nature and the mountains and the trees and things like this. This is just talking about the world system, the way that things operate in this world. This is a fallen world. And we aren't supposed to set our affection on it. We are supposed to be strangers and pilgrims. We're supposed to have a different attitude. Abraham was modeled in Hebrews chapter 11, and it says he set his affection on a heavenly city that had foundations whose builder and maker was God. And he was a stranger and a pilgrim here on this earth. We're supposed to have that kind of an attitude. We aren't supposed to be at home in a fallen world. Now, we are supposed to be the salt of the earth. We are supposed to have a positive influence, but I'm saying that you don't hate the world in that sense, but at the same time, you just can't love it. We need to recognize that this is a fallen world. The way things operate are not the way that God intended. God's got something better planned for us, and we don't need to love the world. It goes on to say in the next verse, "For all that is in the world," and it lists three things, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. This right here lists the pride of life as being a negative thing that we are not supposed to have. And it says it is not of the Father, but it is of the world. Again, most people watching this program, they have a pride, a focus, excitement about this physical life that is inordinate. It is not the way God intended us to be. And I know that by me saying this, that there's a lot of people sitting here and thinking, well, this is not what I believe. But this is what the Word says. Tell me what it's saying differently than what I'm saying. It says, don't love the world, because all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Did you know that this is exactly what the original temptation was to Adam and Eve? You can turn over to Genesis chapter 3, and the serpent came against Eve and said, eat of this fruit. And she said, God told us we can't eat of this fruit because in the day we eat there, I will die. And the serpent just lied and said, that is not true. That is not true. The reason God told you not to eat of this fruit is because He knows that in the day you eat of it, you will be like God. Another way of saying this is God has held something back from you. God is not wanting you to reach your full potential. And you know what? Eve believed this talking snake. She doubted God, who had never been anything but good to her, and thought that she could be better off on her own. She exalted her own opinion above God. She discounted the Word of God, and she began to trust in herself. What another way of saying that is that it was the pride of life. She thought, I could be more. I could have more. I could have all of these things. I could be like God. The truth is, she was more like God before she ate of the fruit than she was after she ate of the fruit. And we still have this same temptation going on today. Did you know that Jesus had three temptations against him? This is listed in Matthew chapter 4 and in Luke chapter 4. There were three temptations against Jesus, and they correspond perfectly to this: the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. It says in Hebrews chapter 4 that Jesus was tempted in all points, like as we are, yet without sin. Was Jesus tempted with, you know, going out and committing adultery on his mate? Well, he never was married, so no, that temptation wasn't there. Was he tempted with drugs? Was he tempted with some of the things, you know, the stress of sitting in traffic and all of this stuff? And yet the Bible says he was tempted in all points. That's because, you can sit here and talk about specific things that you deal with, but if you just keep peeling back the layers, every temptation, every problem that we have goes right back to the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. There's really only three areas. Jesus was tempted in all three of these areas. This is what happened to Adam and Eve. It's what's happening to you and me. And I'm telling you, the pride of life is not a good thing. Now, again, I believe that we're supposed to be thankful for our life. I believe that we're supposed to celebrate the fact that God has given us life, that God not only gave us our physical life, but our new born again life. We're supposed to celebrate that. We're supposed to use it. I am not a sad, beat down person at all. I'm excited about what God is doing. My future is so bright, I've got to squint to look at it. But I am more excited about what God has prepared for me in eternity. What we've experienced down here at the very best is not even worthy to be compared with all of the glory that God has set for us. And I believe that the proper attitude of a Christian shouldn't be so focused on this life. We ought to constantly live with eternity in our hearts, recognizing that we're just here for a short period of time, and we need to hold all of these things, the assets, the physical things, friendships, and other things that God gives us, we need to hold them very loosely because they aren't permanent. The only thing that's permanent is our relationship with God and our eternity in the future. And so anyway, I say all of these things, that this is what this is saying, is that we shouldn't be so focused on this physical life that we forget our spiritual life, our eternity with the Lord, what's really important. It's not just going on a vacation. It's not just making money. It's not just having toys and things. We need to keep our eyes focused on eternal things, not the temporary things of this life. And on we could go. There are just so many things. And let me give you some of these other ones here. And in Matthew chapter 16 and in verse 24, this is Jesus speaking. It says, "Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it." Now let me ask you, how does that square with what's commonly said about self-esteem and just thinking good about yourself? Jesus is saying that you cannot be his disciple unless you deny yourself, unless you take up your cross. You know what a cross is? It's something that you die on. There's other scriptures that talk about you have to die to yourself. You have to die to your own wishes and things. One of the things that I've learned that God has just worked mightily in my life is that I had my own plans, my own things, but when I encountered God in a significant way, the very first thing I did was just put it all on the table and say, God, every plan, every goal that I've ever had or anything, I give it up. I die to myself. I die to my own plans. What do you want me to do? And I started living for God and not living for myself. That goes contrary to this self-esteem that society is promoting. Again, I know that this is just a shock to many people, and you're thinking, well, this is not the way I've thought, but we need to get in line with what God's Word says. Look over here in Luke chapter 14, and here's another passage of Scripture. I made reference to this earlier, but in Luke chapter 14 and in verse 26, it says, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Again, the cross is talking about something that you die on. This is talking about dying to yourself, dying to your own things. You can't be a disciple of the Lord Jesus Christ if you don't deny yourself. How does this fit with what's taught on self-esteem? Let me put this together with Matthew chapter 10, because I don't want somebody to get the wrong impression. But in Matthew chapter 10 and in verse 37, Jesus, this is the exact same instance. It's just recorded by Matthew instead of Luke. And here's the way that Matthew recorded it. It says, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. So this is the exact same instance. It's just put in different words. And what it's showing is that it's saying you have to love God more than your father, your mother, your wife, your children, your own life. It's not saying that you hate yourself. It's a relative statement. When over here in Luke chapter 14, when he says, if you don't hate your own life, you cannot be my disciple. It's a relative statement. Relative to my commitment to God, I would gladly lay down my life, sacrifice myself, my own plans, and subject everything that I want for myself and follow God. Now, I know that there's people watching this that says, well, you can't know for sure that that had happened. That's my commitment. And I tell you, I've lived it to a large degree. I've had lots of opportunities where it looked like following God was going to get me killed. And yet I went ahead and followed Him. And I'm confident that, you know, as I'm growing in the Lord, that if in the future something happened, I would follow through the same way that I have in the past. Now, if I failed, it wouldn't be God's fault. It'd be my fault. But I'm saying that's the commitment that I've got. And this is, I believe, what every disciple is supposed to do. This does not square with this self-esteem. People who are into the promotion of self and feeling good about themselves, and it's always about self, I guarantee you it is not compatible with the Scriptures. Now, I'm not saying that serving God is going to be just a downer and it's always going to be a disappointment and always bad. No, but what it is, God changes your heart. You know, if you would have told me prior to my total commitment to God that I'd be doing what I'm doing, I might have looked at this as being, well, that's not a very good life. But when I committed my life to the Lord, God put His desires in my heart, and I am just thrilled. I am excited about my life and what God has done with me and the way that it's touching other people and the good that's coming out of it. So it may look bad from a carnal standpoint, but when you make Jesus your Lord and you serve Him with all of your heart and you die to yourself and you put Him first, it will actually go to being the most rewarding life you'll ever have. But that's got to be interpreted. A carnal person might not look at it that way, but a person who's in love with God, I'm going to be using some scriptures about Paul, who he was in prison and he was just thrilled. Not because everything was good in his life. He was being abused unjustly and all of these things, but it was furthering the gospel. And he had such a love for God and reaching people that he says, this is great. All of my imprisonment, every bad thing that's happening to me is well worth it because it's preaching the gospel. When you truly commit your life to the Lord and you put God ahead of yourself, it will change your attitude in what you consider to be good. And it's an awesome way to live. Anyway, this is just a little bit of an introduction. Tomorrow I'm going to get further into this talking about self-esteem versus Christ esteem. And I encourage you to stay tuned because this is stuff that people need to know. It is contrary to our society today, and yet it would really, really help you. Again, let me advertise that I'm teaching on harnessing your emotions. And I have a book by that title. I have CDs and DVDs by that title. And then we have an entire package where we are giving other product that goes along with it. This teaching on self-centeredness, the source of all grief, is a life changer. I've got a teaching on anger management, how to be happy, which is basically a teaching from Philippians. And we even have this mug that says, Get a Grip. It's our Get a Grip package. Listen to our announcer and then please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: 2 Korinthe 4 vers 13 gaan we als eerst even lezen. Want hier gaat het soms mis. En hier zijn ook dan weer soms critici van de geloofsbeweging die daar dan soms terecht zeggen van ja, maar dat is gewoon liegen wat ze doen. Of ze, weet je wel, sommigen zeggen, maar er is niks aan de hand, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand en dan sterven ze gewoon. Dat soort dingen gebeuren helaas. Nou, wat is hier belangrijk in? 2 Korinthe 4 vers 13 spreekt over de geest van geloof. Een geest, heilige geest, geest van overheid is een geloofsgeest, de geest van geloof. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Even een hele simpele vraag op basis van dit vers. Waarom spreken wij? Waarom staat er? Omdat we geloven. Nou, dit wordt heel vaak omgedraaid. Dat mensen zeggen, dat zeggen ze, ja, maar die had echt geloof, want die heeft gesproken. Nou, heel vaak wordt dat spreken wordt een soort dingetje. Wordt een soort een taaltje. Waarin mensen gewoon beginnen te spreken, te spreken, te spreken. Maar Jezus zei in Marcus 11 dat je gelooft wat je zegt. Jezus zei, als jij gelooft als je spreekt. En we kunnen heel makkelijk spreken zonder het echt te geloven. Het klinkt misschien als geloof, maar de vraag is, geloof je het echt? En daarom zegt de Bijbel hier, ik heb gesproken omdat ik geloof heb. Dus op het moment dat jij mediteert en je krijgt die openbaring, dan ontstaat dat geloof en je automatische reactie is dat je het spreekt. En het is niet andersom, ik begin het maar te spreken in de hoop dat ik misschien geloof heb. Want dan wordt het een soort trucje. En ik geloof in proclameren, ik geloof in de kracht van woorden, al die dingen meer. Ik spreek de zegen over mijn leven, ik spreek al die dingen uit. Omdat ik gewoon geloof in de kracht van woorden en de richting die woorden geven. Dus dat is heel belangrijk. Maar het moet niet een soort trucje worden los van wat ik geloof. Het moet altijd zijn omdat ik het geloof. Snap je wat ik zeg? En soms draaien we dat om. Dat mensen gewoon aan het spreken zijn en wat je nooit moet doen, daar ga ik zo meteen wat over zeggen, is ontkennen dat er iets aan de hand is. Want dat zeggen sommige mensen, ja, maar ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. En dat heeft niet zoveel te maken met geloof. Daar gaan we het zo meteen ook nog wel even over hebben. Maar even een voorbeeld. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Kijk, toen God zei, laat er licht zijn. Hij zei dat omdat hij het geloofde en hij wist wat het resultaat zou zijn. En dus geloof, als geloof in je zit, Jezus zegt, uit het overvloed van je hart spreekt je mond. Dus dat geloof.

gezegd werd. Maar in mezelf, gewoon omdat ik geloof had, zei ik, nee, wij gaan uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Ik zei dat niet als trucje, ik zei dat omdat dat geloof in me zat. En vanaf de maand dat zij stopte, kwam er een ander bij voor meer per maand. Maar dat was meteen mijn belijdenis. Wij gaan uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Omdat je het gelooft, het is geen trucje. Toen op een gegeven moment, toen Femke zwanger was van Matthew, toen op een gegeven moment gingen we naar zo'n echopraktijk en toen zagen ze iets wat helemaal verkeerd zat. Volgens mij was het met zijn darmen. En er was iets mis op die echo, dus moesten naar het ziekenhuis toe. En daar in het ziekenhuis een echo, en zeiden ze, oh nee, dit is mis. En toen werd er een andere arts bijgeroepen en die zei, ja, dit gaat niet. En hij zei, joh, je kan, weet je, misschien is je kind gehandicapt of zwaar ziek. Of weet je, wat wil je dat we doen? Moeten we abortus plegen? En hij zei, zelfs de kans dat je vrouw overlijdt tijdens de bevalling is groot. Want die heeft vroeger kanker gehad. Dus, en al die dingen meer werden, weet je, en hij vroeg, ja, wat moeten we doen? En sterker nog, hij zei, je moet in het ziekenhuis bevallen. Ik zei, nou, we moeten helemaal niks. En ik zei, en de andere kant is, zij kunnen niks doen. De enige optie die ze aanbieden is, zullen we het kind weghalen? Nou, bedankt voor deze mooie optie. In ieder geval, ze kunnen verder niks doen. Ze kunnen geen ongeboren kind opereren, al die dingen meer. Dus ik zei, nee, ik zei, we gaan naar huis en we gaan gewoon een gezonde bevalling hebben. En ons kind zal gezond zijn. En ik zei, mevrouw wil thuis bevallen, dus we doen het thuis. En die man, ze zwaaien ons bijna uit in het ziekenhuis. Van die... Dat is klaar. En nog een arts die nabelt, die zegt, mevrouw, u gaat dood. U krijgt een hartaanval als u dat doet. Weet je, allemaal fijne profetieën, dat stroomde daar gewoon. In ieder geval, het hele ding was, ik wist gewoon, mijn kinderen zijn gezegend, zegt de Heer. Mijn kinderen zijn gezegend, de vrucht van mijn schoot is gezegend. Dus ik weet gewoon, er is niks aan de hand. En ik zei tegen Femke, Fem, onze kinderen zijn gezegend. Ons nageslacht zal gezegend zijn. En het hele ding is, ik heb niemand opgebeld. Ik heb het niet op Facebook gezet. Heel veel mensen praten over een berg. Heb je al gehoord hoe groot de berg is? Heb je al gehoord wat de artsen hebben gezegd? Ik heb het tegen niemand verteld. Waarom? Het is de waarheid van de duivel en is waard om te herhalen. Ze zeggen gewoon, onze kinderen zullen gezegend zijn. Uiteindelijk was een gigantisch voorspoedige bevalling en het kind is kerngezond. Alleen het heeft wel te maken met, wat is je eerste reactie? Wat is je geloof? Waar zet je je geloof op in en wat spreek je? En uiteindelijk, dus waar je op focust, is de belofte van God. En Romeinen hoofdstuk 4 leert ons iets belangrijks over God. En Romeinen hoofdstuk 4 vertelt over Abraham. Kijk, Abraham was een voorbeeld van geloof, hè? Want zijn naam werd veranderd van Abraham naar Abraham. Wat betekent vader van vele volkeren, vader van veel kinderen. Maar op het moment dat God zei, Abraham, het wordt tijd om je naam te veranderen. Je zal niet langer Bram heten, maar Abraham. En dat betekent, ik heb veel kinderen. Ik ben vader van veel kinderen. Op dat moment was er nog helemaal niks. Er was nog niks te zien. Dus overal waar Abraham kwam, vroeg ze, hoe heet u Abraham? Oh, vader van veel kinderen, waar zijn ze dan? Weet je, er stonden Abraham en Sarah, die stonden daar met z'n tweeën. Weet je, al die mensen stonden te kijken, waar zijn ze dan? En bij iedereen zei hij, ik ben Abraham, ik ben Abraham, ik ben vader van veel kinderen, ik ben vader van veel kinderen. Hij begon dat gewoon te spreken en vrij te zetten. En je focust dus op de belofte van God. En dan zegt de Bijbel in vers 17, Romeinen 4 vers 17. Zoals geschreven staat, gaat over Abraham. Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat zei God over Abraham. Dit was hij, Abraham, tegenover hem, God, in wie God hij geloofd had. Dus namelijk God. Dus Abraham geloofde God, want God had dat gezegd. Er staat er dit over God. Die de doden levend maakt en de dingen die er niet zijn roept alsof zij er al zijn. Of noemt alsof ze er al zijn. Dus als er bepaalde dingen niet zijn, zoals er zijn geen kinderen, wat doet God dan? Die roept dat alsof het er al is. Je bent een vader van vele volkeren, je bent een vader van vele volkeren. Sommige christenen draaien dit om. Zij roepen iets wat er wel is en doen alsof het er niet is. Ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. Maar dat is niet wat God doet. God focust altijd op de belofte. Dus in plaats daarvan is je belijdenis door zijn striemen ben ik genezen. Mijn God zal mij redden, mijn God zal mij genezen, mijn God trekt me hieruit. Dat is een andere ding dan oogkleppen op en struisvogelpolitiek. Plop, niks aan de hand. Dus roep de dingen die er niet zijn, alsof ze er zijn. Zeg, door zijn striemen ben ik genezen en focus jezelf op die belofte van God. En niet een soort ontkenningspolitiek. En het verschil is, ook daarin zit, is het een openbaring? Zoals een Oyedepo die zei, that cannot happen.
Dat was geen truc

0: je. Dat was zijn eerste reactie, dat was zijn openbaring. Dat was geen struisvogelpolitiek, dat was geloof. Uiteindelijk, de woorden uit onze mond zijn zo belangrijk. De woorden uit onze mond zijn zo belangrijk. Dit is een van de sterkste teksten in de Bijbel. Je hebt me er al heel vaak over horen spreken. Numeri 14, vers 28. Zo waar ik leef. En het gaat dus over de mensen die het beloofde land in moesten nemen. En ik vraag wel eens in samenkomsten. Wie kent Satur en Palti en Gad? Er zitten alle mensen aan te kijken. Waar hebben ze die gast van aangetrokken? En dan vraag ik daarna, wie kent Jozua en Caleb? En dan zit iedereen met twee handen te zwaaien. Ja, die kennen we. Het was dezelfde groep mannen. Het waren, ze hoorden allemaal bij die 12 verspieders. Alleen die Satur en die Galti en al die, en die Palti, die hoorden bij de groep mensen die negatief sprak. En die zeiden, wij kunnen dit land niet innemen. En nooit meer heeft iemand iets van ze herinnerd. Jozua en Caleb waren de enigen die zeiden, wij kunnen dit land innemen. We gaan die reuzen verslaan. En zij zijn de enige twee die in het beloofde land kwamen. Het was Smith Wigglesworth, die zei, God zal 1 miljoen mensen overslaan om bij 1 iemand met geloof te komen. God sloeg in de woestijn letterlijk 2 miljoen mensen over om met 2 mensen te werken. Jozua en Caleb, zij hadden geloof. Want God zegt dan zelf tegen ze, Numeri 14 vers 28, ik zal met jullie doen zoals jullie zelf gezegd hebben. Ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken heeft. Eigenlijk hetzelfde wat Jezus zegt in Marcus 11, vers 23. Jij zal hebben wat je zegt. Je zal hebben wat je zegt. En ik schrijf dit getuigenis ook in mijn boek Jezus aanraken. Over een voorganger die komt in het ziekenhuis. Bij iemand uit zijn gemeente. En hij spreekt die vrouw. En die vrouw zegt, het gaat slecht. Ik ben zo zwak. Ik heb nog maar een paar dagen te leven. En die vrouw lag eigenlijk op sterven. En hij zat een tijdje naast. Het enige hoorde was, ik kan mijn eten niet meer houden. Ik ben zwak. Het gaat zo slecht. En op een gegeven moment, hij pakte zijn Bijbel, ging naar het Bijbelboek Joël en hij zegt, kijk eens wat hier staat, laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. En hij legt uit het principe van de kracht van woorden. En hij zegt tegen die vrouw, ga eens de beloftes van God spreken, zeg eens, ik ben sterk, ik ben een overwinnaar, door zijn striemen ben ik genezen, ik zal mijn eten binnenhouden. En al die dingen, en die vrouw die begon dat te doen, en die begon dat te doen, en die begon dat te doen, en binnen een week was ze uit het ziekenhuis. Wat was er veranderd? De woorden uit haar mond waren veranderd. En heel veel christenen praten over een berg. En die hebben het over een berg, maar ze spreken er niet tegen. Het woord belijden, als de Bijbel het heeft over belijdenis. Dan betekent dat letterlijk hetzelfde zeggen als God. Hetzelfde zeggen als God. Nou, de rest, als je daar meer over wil, in mijn boek staat daar meer over hoe dat werkt. Maar soms, als je wil weten wat mensen echt geloven, dan luister je altijd naar wat ze spreken. Wat zeggen ze? Wat zeggen ze? Een uitspraak die mij heeft getriggerd is, Gods volk zegt wat ze hebben, terwijl ze kunnen hebben wat ze zeggen. Gods volk zegt wat ze hebben, terwijl ze kunnen hebben wat ze zeggen. En heel vaak kijken we naar wat we hebben en dat zeggen we, oh, ik heb dit en ik heb dit, of dit hebben we niet. In plaats van dat we gaan zeggen wat we willen hebben. En dat we dat beginnen te spreken. We kunnen hebben wat we zeggen. Deze is ook eigenlijk, aan de ene kant is deze zo simpel. Maar soms zo lastig, want echt geloof doet wat God zegt. Echt geloof doet wat God zegt. Jacobus zegt, geloof zonder daden is dood. Jacobus 1 of 2 vers 27. Geloof zonder daden is dood. Dus als je het gelooft, moet je het ook doen. En dat klinkt heel simpel. Maar ik geef dit voorbeeld wel. Stel dat ik in een gemeente kom en ik spreek daar gewoon over genezing. Marcus 16, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Als ik daar een maand later weer kom en ik zou dan weer precies hetzelfde beginnen. Zeggen, nou deze ochtend ga ik spreken over Marcus 16, vers 17. Leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dan zeggen heel veel Nederlanders, ja maar dat ken ik al. Dat weet ik al en dat geloof ik al. Maar als ik dan vraag, oké, en hoeveel zieken heb je in de tussentijd genezen? Nou, zo is het ook weer niet. Weet je, dat zeggen wij vaak met, dat ik geloof het al. Daarmee bedoelen wij, ik weet dat het erin staat. Maar doe je het ook? Anders heb je dood geloof. Doodgeloof. En dat is gevaarlijk, want je denkt dat je geloof hebt. Maar het is doodgeloof. Want als je het echt zou geloven, dan zou je het doen. En soms is geloof is dat God soms dwaze dingen van je kan vragen. Net als met Jezus. Vul die vaten maar met water en breng het daarna naar de meester om het te laten keuren als de beste wijn. Koek, koek, zou je kunnen denken. Sta ik straks over lul met een beker water. Roept iedereen, oh, wat een leuke grap. Weet je, maar ze moesten het doen. En ik kan je verhaal na verhaal vertellen. Waarin we gewoon, toen op een gegeven moment ons eerste personeelslid, we namen kort aan en we hadden voor 1 of 2 maanden, voor 1 maand hadden we salaris en we hadden 1 maand buffer. Dat was alles wat we hadden, dus God moest al een wonder doen. En de allereerste week dat God hier, dat het kort hier werkt, spreekt God tot me. En God zegt tegen me, Tom, ik wil dat je dit weggeeft. En God legt een bepaald bedrag op mijn hart. En dat was eigenlijk alles wat we hadden. En dat was waar ik zijn salaris mee moest betalen. En de pandhuur en alles. En dus ik dacht eerst ook, na. Maar ik word de volgende ochtend wakker en weer het eerste, dat bedrag op mijn hart om te geven aan een bepaalde bediening wat bezig was met een heel mooi project. En dat bleef maar terugkomen. En ik wist op een gegeven moment, dit is echt wat God van me vraagt. En God gaf ook de belofte dat er een 100-voudige oogst aan vast zal zitten. Maar toch is dat niet makkelijk om op dat moment te doen. Maar uiteindelijk in gehoorzaamheid. Als ik zeg dat ik het geloof, moet ik het doen. Dus uiteindelijk, ik nam het geld en ik gaf het. En uiteindelijk zei tegen Kort, ik zeg, Kort, wil je salaris hebben? Hij zegt, ja, graag. Ik zeg, dan moet je bidden, want ik heb het niet meer. En ja, soms dat is de praktijkschoolgebed die we ook hebben. Als meer mensen daarop willen solliciteren, dan, dan hoor ik het wel. In ieder geval, ik gaf dat. En het werd boven natuurlijk gezegd, van alle kanten. Ik had tegen niemand iets gezegd. Weet je, het is niet toen jij daarna op Facebook. We hebben gezegd geloof zonder daden, niet geloof zonder hinten. Weet je, het is niet daarna op Facebook. Oh, Hens, ik heb net alles weggegeven. Nee, dat is geen geloof, dat is bedelen. Dat is naar mensen kijken. Ik had tegen niemand wat gezegd. En van alle kanten boven natuurlijk kwam een voorziening. En binnen 1 week had ik al 5 keer zoveel als we weggegeven hadden. Binnen 1 week. Binnen 1 week. Alles wat je in de handen van Jezus legt, wordt vermenigvuldigd. En 1 jaar later was het letterlijk 100 keer zoveel geworden als we weggegeven hadden op dat moment. Daarom ben ik blij dat ik het niet gehouden had. Want ik dacht, oh, dit is heel veel. Maar voor God is het niet veel. Net zoals dat jongetje met die 5 broden en 2 vissen had kunnen denken, dit wil ik houden, dit wil ik houden, dit wil ik houden. Maar moest het leggen in de handen van Jezus en daar werd het vermenigvuldigd. Dus doen wat God zegt. Doen wat God zegt. En echt geloof, en daarmee wil ik afsluiten wat echt geloof is. Voordat we pauze gaan houden, maar echt geloof geeft nooit op. Echt geloof is volhardend. Ik kwam ook als een van de vragen en tijdens een van de vorige lessen. Er staat door geloof en volharding of door geloof en geduld zult u de beloftes beërven in Hebreeën 6 vers 12. Noach bouwde 120 jaar. Abraham had niet de dag daarna zijn kind toen God tot hem sprak. Er zat 25 jaar tussen. En sommige dingen gebeuren meteen, ontvang je meteen. Maar voor andere dingen sta je langere tijd in geloof. En dan is de vraag, kun je volharden in je geloof? Kun je je geloof vasthouden? En Jezus vertelt in de gelijkenis van de zaaier ook dat sommige mensen niet kunnen volharden. En dan draagt dat zaad geen vrucht, omdat ze niet konden volharden. Dus echt geloof. Als je weet, God heeft het gezegd. En ook in die periode dat wij geloofden voor onze bruiloft en voor ons huis. Weet je, echt in het natuurlijke, ik had wel 500 keer op willen geven. Omdat ik de kritiek beu was en ik dacht, dit is ook gek. En weet je, er gebeurt ook niks, maar dat is wat je hoofd zegt. Maar in je hart zeg je, God heeft gesproken. Je hebt geloof in je hart, je hebt geloof in je hart. En je gaat door en je gaat door en je gaat door. En dat is mijn ervaring, hoe de gave van geloof komt. Je blijft gaan, je blijft gaan, je blijft gaan. En dan is daar die gave van geloof. En dan geeft God jou zijn geloof. En dan kan je er niet meer aan twijfelen, dan gebeurt het altijd. Daarom zegt Efeze 6 vers 12, zegt ook, als u alles gedaan hebt wat u weet, houd dan stand. Houd dan stand. Soms zeggen mensen ook, maar ik heb alles gedaan. Weet je, ik had ook alles gedaan in het geval. We hadden gebeden, we hadden gesproken, al die dingen meer. Wat moet ik dan doen? Dan houd je stand, dan blijf je staan in de waarheid. Dan blijf je staan in geloof. En soms zeggen mensen, maar ik heb echt geloofd en er is niks gebeurd. Oh ja, hoe lang? Ja, week of twee. Weet je, Abraham die bleef maar doorgaan. Romeinen 4 zegt dat ook. Laten we afsluiten met die tekst, dit eerste gedeelte. Nog 1 keer Romeinen 4. En dan vers 18. Tot en met 22. Is zo schitterend. Het zegt over Abraham, die dus een belofte kreeg, je vrouw zal zwanger worden. Het waren ze al 75 jaar. Het duurde nog 25 jaar. Dan staat er over Abraham, hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd. Tegen alles in. Bleef hij hopen, bleef hij geloven. Dat hij een vader van vele volken zou worden. Let op, zoals hem gezegd was. Zie, het was een openbaring. Het was wat God tot hem gesproken had. Tegen alles in bleef hij hopen en geloven. Zo zal uw nageslacht zijn. Niet verzwakt in het geloof. Hij heeft er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds gestorven was. Zie je, dat geloof let niet op natuurlijke omstandigheden, want alles is mogelijk. Want hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara gestorven was. Weet je, Sara was 100 jaar oud, die kon geen kinderen meer krijgen. Maar hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Want hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was om te doen wat hij beloofd had. En daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend. Mooi, hè? Zo schitterend.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Als je kijkt naar het leven van Abraham, denk je, ja, ten volle geloof. Hij maakt ook wel eens een foutje. Maar er is genade bij God. En soms als je in geloof staat, inderdaad, dan twijfel je een keer. Of dan denk je van, dit werkt niet. Maar dan gaat het om, kan je weer terugpakken? En kan je weer terugpakken? En ga je weer zeggen, ik sta in geloof. En dat deed Abraham. En dan zegt de Bijbel, toen hij 100 jaar oud was. Eigenlijk hoe langer het duurde, hoe meer hij overtuigd raakte. Toen hij 100 jaar oud was, was hij er ten volle van overtuigd. Toen dacht hij, nou kan ik het helemaal niet zelf meer. Nou moet de Heer het doen. En op hem kwam daar ook gewoon die gave van geloof. Hij heeft er niet aan getwijfeld en hij ontving wat hem beloofd was. Een leven van overwinning heeft te maken met een leven van geloof. En als je het boek Openbaring, het laatste boek uit de Bijbel, gaat bestuderen op overwinning, is ontzettend interessant. En ik ga een aantal teksten lezen. En ik zal er wat sneller doorheen gaan, maar het is wel heel interessant. Openbaring 2 vers 7 gaan we lezen. En daarna gaan we meteen lezen vers 11 en vers 17. En dan gaan je een aantal dingen opvallen. Daarna gaan we lezen vers 26. Openbaring 2 vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs van God staat. Openbaring 2 vers 11. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Openbaring 2 vers 17. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik het verborgen manna te eten geven, een witte steen met een nieuwe naam erop, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Openbaring 2 vers 26. Wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Openbaring 3 vers 12. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het Nieuwe Jeruzalem. Openbaring 3 vers 21. Wie overwint zal ik geven om met mij te zitten op de troon zoals ik overwonnen heb. En met mijn vader op de troon zit. 21 vers 7. Wie overwint zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Oké, nou wat valt op? Wie overwint, wie overwint, wie overwint. Dus het is heel duidelijk, God wil dat wij overwinnaars zijn. Dat we winnaars zijn, dat we overwinnaars zijn. En als je deze teksten, en ik heb er nog veel meer, maar onder elkaar zet, dan kan je er niet onderuit dat God zit te wachten op overwinnaars. En het spreekt over mensen tegen mensen die nog op aarde zijn. Wie overwint, wie overwint, wie overwint. Daar was de boodschap naar geschreven. Het boek Openbaring was niet voor de mensen die in de hemel zaten. Is voor de mensen die nog op aarde zijn. En daar zegt Jezus telkens tegen dat hij wil dat we overwinnaars zijn. En daar kunnen we zo ons denken in vernieuwen. Omdat zoveel mensen zitten met een verliezers mindset. En met een soort zieligheids mindset. Ik arme christen, een beetje onder het tapijt. En kijk vooral niet naar mij. En een soort valse nederigheid. Terwijl Jezus zegt, nee, wat ik opricht zijn overwinnaars. Het zijn overwinnaars. God wil een overwinnend volk. En een van de uitspraken, de belangrijkste die ik nooit mag vergeten, is het is bijbels om uitdagingen te hebben. Maar het is onbijbels om verslagen te worden. Het is bijbels om uitdagingen te hebben. Had iedereen in de Bijbel. Maar het is onbijbels om verslagen te worden. Een hele bekende tekst, hoeft hem niet op te zoeken, maar Psalm 34 vers 20. De rechtvaardige ondergaat veel aanvallen, maar de Heere redt hen uit alle. Kijk, de Bijbel belooft ons niet een leven. Kijk, en dat wordt soms misgevat ook aan die geloofsboodschap. Zeggen ze, ja, prediken ze, als je geloof hebt, dan overkomt je niks. Ik ken niemand die dat predikt. Helemaal niemand. Dat is een karikatuur die ervan gemaakt wordt, waar dan op geschoten wordt. En dat is heel makkelijk. Ik ken niemand die dat predikt. Dat is ook niet de Bijbelse boodschap. De rechtvaardige ondergaat veel aanvallen, Psalm 34, vers 20. Maar de Heere redt hen uit allen. Jezus had een aantal uitdagingen. Met woedende menigte, zieke mensen, bezeten mensen, hongerige menigte. Hij had uitdagingen. Maar hij verloor nooit. De Bijbel zegt in Jesaja 54, een hele bekende tekst. Elk wapentuig wat tegen u gesmeed wordt. Dus er worden wapens tegen je gesmeed. Er worden wapens tegen je gemaakt. Maar God zorgt ervoor dat het niks uitricht. Dus er komen aanvallen, er worden wapens gemaakt, maar God zorgt ervoor dat het niks uitricht. En in Nederland, wat mij altijd opvalt, is dat als je begint te prediken over een leven van overwinning, en dat al je problemen kan je overwinnen. Ik geloof dat echt, met God aan je zijde kan je alles overwinnen, wat je ook overkomt en wat je ook op je pad komt. Maar als je dat op veel plekken predikt, valt die niet heel lekker. Ja, maar je kan toch niet zeggen dat God al overwinning en alleen maar overwinning en weet je wel. En op een gegeven moment viel mij op, want ik heb een tijd gehad dat ik het op mijn hart had vanuit de geest om daarover te prediken. En ik merkte dat die boodschap behoorlijk wat moeite had. En toen ineens was daar het nummer van Mozaïek, Jezus overwinnaar. En heel Nederland zingt Jezus overwinnaar, Jezus overwinnaar, Jezus overwinnaar. En zodra er iemand komt die zegt, en jij mag met hem overwinnen. Nou, dat vind ik wel, hey. Wel even normaal blijven doen, hè. Weet je, maar Jezus zegt, zoals ik overwonnen heb, zegt hij letterlijk in Openbaring. Zoals ik overwonnen heb. En de Bijbel noemt ons zelfs meer dan overwinnaars. Want Jezus heeft de strijd gestreden. Ze halen wel eens dit voorbeeld aan met een bokser die dan aan zo'n bokswedstrijd gaat. En uiteindelijk, en dan vallen er allemaal klappen. En uiteindelijk, hij is gewond en de ander is gewond. Maar uiteindelijk wint hij en dan krijgt hij zo'n grote geldcheck. En dan komt hij thuis en dan zegt zijn vrouw bedankt. En die neemt dat ding aan. Die bokser was de overwinnaar, maar die vrouw was meer dan overwinnaar. Die heeft er niks voor gedaan, maar toch de prijs gekregen. Nou, eigenlijk voor ons is het ook zo dat Jezus, het is niet dat we niks hoeven doen, maar Jezus is die ring ingegaan. Jezus is naar de aarde gekomen, hij heeft de prijs betaald. En hij legt het in onze handen. Weet je, God wil echt dat we overwinnaars zijn. En nogmaals, het gaat dus niet over een boodschap van geen problemen. Het is bijbels om uitdagingen te hebben, maar het is onbijbels om verslagen te worden. Het tweede jaar gaan we ook in op de module Krachtige Kerk. En een van de teksten waar we dan over spreken is Psalm 110, vers 2. Daar staat: de Heere strekt zijn machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van je vijanden. En dan gaan we er diep op in, dat Sion is de gemeente. Dat zegt de Bijbel in het boek Hebreeën: u bent genaderd tot de berg Sion. En het gaat dan over de gemeente, over wedergeboren mensen. Maar wat zegt God dan tegen Sion? Hij strekt zijn machtige schepter uit. En dan hebben we het over dat de kerk is de krachtige hand van God op deze aarde. Maar wat zegt God dan? Heers te midden van je vijanden. God zegt niet, er zijn geen vijanden, maar God roept de kerk om te midden van al die vijanden te staan en te heersen en te regeren. En dat was precies wat hij deed bij Adam. Heersen over de aarde, regeren over de aarde. Maar dat was de opdracht die God gaf. Dus God zegt niet, nou, er zijn geen vijanden meer. Nee, God zegt, je heerst te midden van je vijanden. Sterker nog, het is soms zelfs zo dat hoe verder je komt in je leven met God, hoe groter de aanvallen worden. Want de duivel wordt steeds zenuwachtiger. En zeggen we als hoge bomen vangen veel wind. En eigenlijk als je ook kijkt naar bijvoorbeeld het volk van God wat bevrijd werd uit Egypte. Je zou zeggen, weet je, als je dat bestudeert, in Egypte hadden ze maar één vijand. Waren Egyptenaren. Dan zegt God, nou, ik bevrijd je. En dan komen ze in de woestijn. En daar hadden ze in één keer vijf vijanden. Daar waren al de Moabieten en de Amalekieten. De Sion, Och, Moabieten. In de woestijn hadden ze vijf vijanden. Dus ze gingen van één vijand naar vijf vijanden. Dan zegt God, ik heb een beloofd land voor je. En zij denken, nou, dat is lekker, eindelijk geen vijanden meer. En in het beloofde land waren er geen vijf vijanden, maar waren er overal vijanden. Dus het aantal vijanden nam niet af. Maar God beloofde ze overwinning op overwinning op overwinning op overwinning. Dus het aantal vijanden neemt niet af. En daarom, en ik ervaar dit vanuit de geest, daarom heb je mensen nodig soms die verder zijn dan jou, die al die overwinningen al gezien hebben. En die jou kunnen vertellen van, oh, maakt niet uit, dit ga je overwinnen. En op een gegeven moment liep ik daar tegenaan dat we in Nederland soms wat weinig voorbeelden hadden in bediening en wat we aan het doen waren. Er zijn natuurlijk wel wat kerken, maar echt wat wij doen qua bediening is er veel minder. En op een gegeven moment hadden we ook een hele grote uitdaging. We hadden een rechtszaak tegen ons en de ambtenaren, zelfs de burgemeester, wilden ons allemaal uit dit gebouw halen. En ze wilden ons eruit jagen. En op een gegeven moment begon ik, weet je, ik dacht gewoon, ik heb advies nodig, ik heb raad nodig. Dus ik bel een aantal mensen op en ik zeg, joh, dit is er aan de hand, wat moet ik doen? Nou, ze hingen bijna op. Kunnen we niet in helpen, sorry, doei. En ik kwam erachter, wacht, we hebben eigenlijk niemand. En er waren natuurlijk op een gegeven moment een paar mensen die daar wijsheid hadden. Maar op een gegeven moment dacht ik, wacht, er zijn allemaal mensen, weet je, die hebben eigenlijk geen idee. En waarvan ik dacht, oh, wacht, die kunnen ons vast helpen, maar dat waren er heel weinig. Maar soms kom je in een keer een kaliber mannen en vrouwen van God tegen. Op een gegeven moment was ik bij een apostel in Portugal. En misschien heb ik dat verhaal wel verteld, maar die hebben 2000 kerken gestart over de hele wereld. En ik kwam er op een gegeven moment en we kregen daar een rondleiding. En zijn vrouw is Nederlands. Dus ik vroeg, mag ik de videostudio zien? En zij vroeg, oh, welke van de 14? Maar in mijn droom zat ik met hun aan tafel. En ze vertelde me, dit is het antwoord in één zin. En ik dacht, jongen, dat is wel heel simpel. Maar ze hadden wel gelijk, want twee keer werkte het. Weet je, soms hebben we gewoon mensen nodig die verder zijn. Anders gaat de geest van God, geef je wel openbaring. Maar God wil dat je een overwinnaar bent. God is een overwinnend God. En ik vind het mooi, ik heb ook het eind van het boek gelezen. Maar God verliest nooit. Nooit. God verliest nooit. Er is geen één verhaal in de Bijbel waar God verliest. God wint altijd. Ook als de duivel denkt dat hij wint. Toen hij Jezus aan het kruis nagelde, boekte God ondertussen zijn grootste overwinning. Dus God verliest nooit. En als je dan je Bijbel leest, dan zie je ook altijd als mensen doen wat God zegt, verliezen ze niet. Als jij doet wat God zegt, kan je niet verliezen, want God is geen verliezer. Sterker nog, God is een trotse God. Hij is een naijverige God. Hij is de koning der koningen. En hij heeft er een hekel aan om te verliezen. En God heeft trots in de zin van dat hij is de allerhoogste God. En hij wil het nog bewijzen ook. Er staat een verhaal in de Bijbel, volgens mij is het in Koning of Kronieken. Dat op een gegeven moment God een machtige overwinning behaalt. En dat dan de tegenstander zei, ja, maar het komt omdat hun God een berggod is. En we hebben op de berg gevochten en daarom hebben ze gewonnen. En de Bijbel zegt dat God het hoorde. En toen sprak, daag ze opnieuw uit, maar dan in het dal. Dus God zegt, wat zeggen ze me nou? Weet je, God heeft een bepaalde trots. Dat hij zegt, nee hoor, ik win altijd. Hup, in het dal, weer afgeslacht. Weet je, God wint altijd. En wij... Ja, als je in Afrika predikt over God die altijd wint en God die mensen af kan slachten, dan zegt halleluja, halleluja. En alle Nederlanders van, nou, ja, ik weet het niet. Schitterend, man. Wat hou ik toch van die Afrikanen, man. Heerlijk. Weet je, maar er is geen één verhaal waarin mensen doen wat God zegt en ze verliezen. Weet je, hij is de koning, de Heere der legermachten. En ook Jezus was een overwinnaar. Hij overwon zonde, hij overwon ziekte, hij overwon demonie, hij overwon iedere vorm van tegenstand. Jezus is in die zin niet vermoord. Hij zegt in Johannes hoofdstuk 10, niemand neemt mijn leven, ik geef het. Ik geef het. Er waren tijden dat ze hem probeerden te vermoorden. In Lucas hoofdstuk 4, een hele menigte wil hem van de klif afduwen. En de Bijbel zegt, hij liep er zo midden tussendoor. En zelfs nog vlak voor zijn dood, dat ze daar komen met 600 soldaten. En dan zeggen ze, wie zoekt u? Zeggen ze, Jezus. Zegt, ik ben het. Boom, ze vallen allemaal op de grond. Dus Jezus liet gewoon zien, niemand hier vermoordt me. Ik geef mijn leven. Als ik niet mee wil, dan ga ik niet mee. Weet je, Jezus was een overwinnaar. Jezus was een overwinnaar. En in de Bijbel zie je dat ook, dat God wil zijn mensen leren dat hij een overwinnende God is. Ook al wat de duivel ook uit zijn trucendoos trekt, daar hebben we met autoriteit ook over gehad. Dat Mozes en Aaron gooien die staf op de grond en dat wordt een slang. En dat doen dan de magiërs ook. Weet je, de duivel die zal altijd intimideren en die zal zo'n valse wonder en tekenen doen. Maar die slang van Mozes en Aaron die at die ander op. En God liet zien, ik ben overwinnaar. En God... En dat vind ik grappig aan God in de Bijbel. Die haalt de meest bizarre overwinningen. Misschien kan je het verhaal van Sam gaf. Volgens mij staat in Richteren 3. Dat God op een gegeven moment... waar een paar Filistijnen afgerekend moesten worden. En de Bijbel zegt dat Sam gaf met een prikstok van ezels 600 man doden. Dat is een creatieve manier. God heeft creatieve manieren om mensen om te leggen als het nodig is. Oké, die hoef je niet op te schrijven in aantekeningen. Maar het komt uit de Bijbel. Eén iemand met een prikstok legde er 600 om. Weet je, God laat gewoon zien, joh, ik kan winnen met iemand met een prikstok. Dus als je bij de gemeente werkt en je hebt zo'n ding in je hand, weet je wel. God kan jou gebruiken. Nee. Niet. Weet je, maar God laat altijd zien, ik win. En dat vind ik zo mooi aan dat verhaal. Het mooiste verhaal uit de Bijbel vind ik eigenlijk dat van Gideon, als het gaat om overwinning. Dat God roept een bang iemand en die zegt, kom, we gaan winnen. En Gideon die denkt van, nou weet je, uiteindelijk heeft Gideon bevestiging na bevestiging nodig. En we tekenen een kleedje en een regen en oh ja, oké, we gaan. Weet je, en dan verzamelt hij al die mensen en dan zegt God, nou zo gaan we het niet doen. Want als we zo winnen met zoveel mensen, dan denken ze nog dat ze het zelf gedaan hebben. Dus dan moet hij gaan selecteren en dan moet ze drinken op een bepaalde manier. En mensen, iedereen die bang is, mag naar huis. En weet je wel, op een gegeven moment heeft Gideon er nog 300 over. Gewoon zodat hij zeker zou weten dat het God is die wint. Weet je, dus het maakt niet uit wat er tegen je staat. Hoe onmogelijk de situatie ook is. Daar houdt God juist van. Dan wordt het leuk. Dan kan je het niet meer in eigen kracht. En ik denk dat Gideon, weet je wel, als ik Gideon was, zou je denken... 300, de menigte waar ze tegen moesten was niet te tellen. Dat waren er misschien wel, tienduizenden. Ik zou dan zeggen, nou dan gaan we s'nachts en dan zorgen dat we wel ze slapen, dat we ze stiekem doodprikken of zo. Ik weet het ook niet, maar dan hopelijk voordat ze wakker worden zijn we al een heel eind. Weet je, dat zou mijn tactiek zijn. Maar God zegt nee, je gaat boven op de berg staan. En dan heb je een toeter in je ene hand en een fakkel in je andere hand. En dan moet je heel hard blazen zodat ze eerst allemaal wakker worden. Dus dat verrassingsaanval is weg. Het enige voordeel wat je dan nog hebt is ze kunnen je niet zien. Dus ze weten niet waar je zit. En dan zegt God, dan moet je de fakkel kapot slaan. Dus ten eerste moet je ze allemaal wakker maken. En dan moet je met je fakkel staan. Zodat je eigenlijk gewoon als een schietcijf staat. Hallo, hier zijn we. Schiet hier maar naartoe. Weet je, de domste strategie die je kan bedenken. En God laat zien, daarmee kan ik winnen. Dus het maakt niet uit hoe dom je acties zijn. God kan ermee winnen. Als je doet wat hij zegt. Ik heb dat verhaal al verteld over dat popliedje. Of niet? Nee? Dat is wel een grappig verhaal. Dan moet ik anders een keer... Oké, dat is niet mijn verhaal, maar dat is een verhaal van iemand die ik ken. Over een prediker, die had een briljant plan met een aantal vrienden... om in de jungle van Zuid-Amerika zich te laten droppen met een parachute... en dan een paar honderd kilometer te lopen... en ondertussen allemaal stammen te vertellen over Jezus. echt briljant. Ik weet niet welke zendingsorganisatie dat is. In ieder geval, zij lopen daar dus. En op een gegeven moment komen ze op zo'n dorpje af. En uit dat dorpje komt een toverdokter. Met allemaal mensen schedels om zijn hals hangen aan een ketting. En een bot vast. Weet je, en die begint te vloeken. Hij zei, ik verstond de taal niet, maar het was wel duidelijk dat dat geen zegening was. En in ieder geval, die loopt op hun af. En hij denkt van, nou weet je, in geloof, weet je, hier gaan we. En op een gegeven moment zegt hij tegen zijn vrienden, kom op, we gaan bidden. En hij kijkt om en zijn vrienden die waren al 300 meter de andere kant op aan het rennen. Die dachten, we gaan wel naar het zuiden toe. En hij staat daar in zijn eentje en die toverdokter komt op hem af, steeds bozer en met dat bot zwaaiend. En hij denkt, heer, wat moet ik doen? Heer, wat moet ik doen? Heer, wat moet ik doen? En het enige wat in zijn gedachten komt, is een popliedje van Mick Jagger. En dat is het enige wat hij kan bedenken. En die toverdokter komt en hij denkt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En dat is het enige wat hij hoort. Dus hij begint dat liedje te zingen van Mick Jagger, terwijl hij op die kerel afloopt. En die kerels ogen worden groot. Die schrikt, die draait om, die rent de bos in en die hebben ze nooit meer gezien. En hij vertelt dat hij stond daar en die kerel rent weg en het hele dorp stond te kijken. En hij zegt, heer, wat is dit? En hij zegt, ik hoorde God alleen maar lachen. En toen hoorde die God zeggen, weet je, als je doet wat ik zeg, hoe dom het ook lijkt, dan win je altijd. En ik denk dat dat ook de geestelijke les erachter was. Dus nou niet allemaal met Mick Jagger op naar toverdokters gaan in India. Weet je, maar God liet gewoon zien, we winnen altijd. We winnen altijd. En weet je, daarom is die doctrine van overwinning zo belangrijk. Jezus zei, de gemeente die ik bouw, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wij winnen. En religie predikt nederlaag. Religie predikt nederlaag over verlies en weet je, al die dingen meer. Maar God is een overwinnend God. En volgend jaar gaan we het ook nog wel hebben over de wraak van God. Wat ook gewoon een belangrijk thema is in de Bijbel. In jaar 2 hebben we het daarover met krachtige kerk. Nog 2 teksten, dan ga ik afsluiten. Johannes 16, vers 33. Daar zegt Jezus, in de wereld zult u verdrukking hebben. Dus je zal moeilijkheden hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. 1 Johannes 5, vers 4. En daarom is je geloof zo belangrijk. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Dus door je geloof haal je je overwinningen. Maar 1 Petrus 5, en daar ga ik nu niet over hebben, maar daar staat dat de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende naar wie die mag verslinden. Of wie die kan verslinden. In andere woorden, die tekst maakt echt duidelijk, de duivel zoekt mensen om te verslinden. Maar hij kan niet iedereen verslinden. En de duivel wordt daar vergeleken met een leeuw. Nou, ik vond het altijd mooi om van die natuurdocumentaires te kijken. En dan zag je altijd zo'n leeuw achter zo'n bosje zitten. Wacht op een kudde zebra's. Alleen die leeuw die weet ook dat als zo'n kudde zebra's eraan komt rennen. Hij kan niet zomaar iedere zebra pakken. Dat lukt hem niet. Dus die leeuw die wacht altijd op de achterste. Of eentje die aan de rand loopt, die niet in de groep loopt. Of een ziek dier. Of een verwond dier. Of een jong dier. Want hij kan niet zomaar iedere zebra daar uit die groep plukken, dat lukt hem niet. En de duivel werkt precies hetzelfde. Hij zoekt mensen die kan verslinden. Dus als een christen verwond is geraakt, en zegt, er is iets gebeurd in zijn leven waar een pijnpunt zit, is dat vaak een wond waar hij op begint te drukken. Jonge christenen zijn een prooi als die niet beschermd worden. Christenen die buiten de groep lopen. Die niet geconnect zijn met het lichaam van Christus. Die elkaar niet sterk en scherp houden. Je ziet vaak dat mensen door teleurstellingen of met leiderschap of in een kerk aan de kant komen te staan, eruit stappen en denken, nou we gaan het wel samen verder doen. Of ik ga het wel alleen verder doen. Je ziet het eigenlijk nooit goed komen, tenzij ze weer terugkomen bij de kudde. Is de kudde perfect? Nee, maar er is wel veiligheid. Weet je, dus die leeuw die zoekt naar iets. En ik zag een keer een video van zo'n leeuw. En die sprong op een gegeven moment op zo'n zebra. En die hapte die zebra in zijn kont. En die zebra die stond daar zo. Van, ik denk dat hij dacht, oh nee. En die leeuw die hing op hem. En op een gegeven moment moet die zebra gedacht hebben, ik ben geen slachtoffer. Ik ben een overwinnaar. En die zebra die trapt. En die trapt die leeuw op zijn neus wel zo gruwelijk hard. Dat die leeuw die had een bloedneus, die was heel zijn neus. En die leeuw die schrok gewoon, die draaide om en die rende weg. Maar wat nodig was, was dat die zebra op een punt kwam en dacht, ik ben geen slachtoffer. Weet je, en hij verzette zich ertegen en uiteindelijk won hij dat. En dat is met de duivel hetzelfde. Soms bijt de duivel je in je kont. Maar moet je een punt maar verwachten, ik ben geen slachtoffer. Ik ga hem een rottrap geven. Want ik laat me niet overwinnen. Dus het is bijbels om uitdaging te hebben. Het is onbijbels om verslagen te worden. En daar zal Bernard de volgende keer verder over spreken, over geloof en overwinning.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
2: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Ik geloof dat je een gezegende week tot nu toe hebt gehad. En we zijn nu natuurlijk dag 3 van de werkweek, schoolweek, thuisweek, hoe je het wilt noemen. En we zijn bezig met het onderwerp de geestelijke wereld. De geestelijke wereld. En we hebben heel veel al gezegd sinds vorige week natuurlijk. Waren wij al hiermee bezig. En we zijn nu nog steeds bezig met de geestelijke wereld. En ik geloof dat je nieuwe inzichten tot nu toe hebt mogen ontvangen. Nou, mocht u luisteren via God Radio en je tunt er pas voor de eerste keer in deze week, dan zou ik je aanraden om de andere afleveringen, de afgelopen 7 afleveringen, op Spotify Dagelijks Brood terug te luisteren of via YouTube Choice Nation TV. Daar kan je ons ook vinden en alles terugluisteren. Nou, we zijn gekomen bij de punt dat Satan heeft een koninkrijk. Jezus zegt in het boekvertaling Matthäus 12, vers 26. En als de duivel nu de duivel wegjaagt, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Hij zegt dan, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Als de duivel nu de duivel wegjaagt. Dus Jezus laat ons hier zien dat Satan een rijk heeft. Nou, we gaan even kijken eigenlijk naar waar Satan vandaan komt. Wie is Satan eigenlijk en waar komt hij vandaan? Nou, laten we lezen. Er is geen betere plek om te lezen dan twee gedeeltes in de Bijbel. Die ons eigenlijk vertelt eigenlijk wie Satan is en waar dit vandaan komt. We zijn bezig met de geestelijke wereld, oké? Eentje vind je in Jesaja 14 en de andere is in Ezekiel 28. Laten we eerst lezen in het boek van Jesaja 14 vanaf vers 12. Het zegt, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dagenraad? U ligt geveld op de aarde. Overwinnen over de heidenvolk. Nu, je ziet al van, dit is een interessante wezen. Hij zegt, u bent morgenster. Nou, het is een andere plek in de Bijbel. Jezus wordt benoemd de Bright and the Morning Star. Je ziet al dat dit een bijzondere wezen is. Oké, hij is de zoon van de dagenraad. Dat is de zoon van de morgen, 's morgens. U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolk. En u zei in uw hart, ik zou opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Nou, je ziet ook dat deze wezen is hoogmoedig. Want hij zegt, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zou zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Dus ik zou hoofd over alle engelen krijgen. Ik zou opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zou mijn gelijk stellen met de Allerhoogste. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Ik zal mij brengen naast God zetten. Ik zal eigenlijk mijzelf naast God gaan zetten. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. In het diepste van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u. Is dit nu de maan die de aarde deed sideren? Die koninkrijken deed beven? Die van de wereld een woestijn maakte? Daar stelden met de grond gelijk maakte? Zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan. Alle koningen en de heidenen volk, alle rusting zij in eer, ieder in zijn huis. Maar u bent weggeworpen ver van uw graf als een verafschuwde loot. Een lood, sorry. Bedoven onder goden die met de zwaard zijn doorstoken en neergedaald in de steengroeven. U bent als een lijk dat is vertrapt. Nou, eigenlijk, je moet lezen tot vers 14, hij zegt, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgens ter zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting en aan de noordenzijde, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Dus je ziet dat deze wezen was een geweldige wezen als eerst. Oké, en in Ezekiel gaan we lezen dat hij wordt Lucifer genoemd. Dat is het licht. En alsnog, hoewel hij een goede plaats had, Hij wilde graag, hoogmoed kwam in zijn hart. En hij wilde graag net zoals God zijn. Hij wilde de plek van God hebben. Hij wilde zijn troon verheffen tot waar God is. Nou, als je leest in Ezekiel 28 vanaf vers 11. Dan zegt de Bijbel, het woord van de Heer komt tot mij, mensenkind. Hef een klaaglied over de koning van Tyrus. En zeg tegen hem, zo zegt de Heer, u, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hoofd van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad, robijn, topaz en diamant, turquoise, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van de vurige stenen. Volmaakt was u in al uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde u men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermen cherub, uit de midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde. Ik stelde u voor koningen opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed ik een vuur uit uw midden opblaaien en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in de eeuwigheid. Het is een lange vers, oké? Maar het laat wel zien wie Satan was en waar die vandaan komt. Nummer 1, als we lezen vanaf vers 12, hij zegt, u het toonbeeld van volkomenheid. Dus met andere woorden, Satan was perfect. Nou, toen hij Lucifer was, voordat hij zondigde. 2, hij was vol wijsheid. 3, hij was volmaakt van schoonheid. Nou, ik weet natuurlijk dat mensen vaak, ze beelden Satan op met hondjes en een lelijke wezen. Nou, dat is niet wat de Bijbel zegt over wie Satan is. Zelfs Paulus zegt, hij komt als een engel des licht. Hij komt als een engel des licht, zegt Paulus. Dus met andere woorden, de beeld die Hollywood van Satan heeft geschetst voor de wereld, klopt niet. En natuurlijk, al deze mooie dingen die hij had, is nu eigenlijk, het is nu corrupt. Het is nu niet meer heilig. Dus met andere woorden, zijn wijsheid is niet meer wijsheid. Zijn wijsheid is nu tricky. De Bijbel spreekt over in de hoofd van Eden, Adam en Eva, hoe de slang listig was. Dus in plaats van wijs, is hij nu listig. Hij kreeg wijsheid om goede dingen te doen. Maar nu door de zonde, doordat hij hoogmoedig was geweest, nu is hij listig in plaats van wijs. En volmaakt van schoonheid. Zelfs de schoonheid is niet meer schoonheid. Want de schoonheid is vervalt. Oké, het is een gevallen schoonheid. Maar hij kan nog steeds mensen laten zien dat hij schoonheid heeft. Door met andere woorden, valse beloften te geven aan mensen. Weet je, de meeste mensen die in de occulte zitten, wat er vaak gebeurt is dat ze ontvangen valse beloftes van als je Satan dient, dan krijg je een mooi leven en dit en dat en al deze dingen. Maar aan het eind komen ze erachter dat het heeft een hoge prijs en ze komen er niet meer uit. Dus zijn schoonheid heeft hij ook vervuild. En hij was in Eden. Nou, wie was in Eden dan? Adam en Eva en de slang. Alleen de slang had toegang tot Eden. Adam en Eva waren daar en de slang had toegang. Hij zei, u was in Eden, het hoofd van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Dus met andere woorden, Satan had al de mooiste edelgesteenten. Al de mooie dingen had hij. Zoals de sieraad, robijnen, topaz, diamanten. Al deze mooie dingen had Satan, zegt de Bijbel. Oké? En nu natuurlijk, hij gebruikt het om mensen in de val te lokken. Hij zegt, volg mij en ik geef je heel veel geld. En mensen willen graag heel veel geld. En dan gaan ze allemaal dingen doen die niet hoort. Nou, als Satan jou voorspoedig kan maken, en dat zijn voorspoed die jou nog meer in de diepe dal brengt. Laat staan God de Allerhoogste. Daarom zegt de Bijbel, de zegen van de Heere maakt rijk. En zorgen voegt er niks aan toe. Zorgen voegt er nogmaals wat? Niks aan toe. Nou, vers 15 zegt hij, volmaakt was u in al uw wegen. Satan was volmaakt, totdat de zonde binnenkwam. Totdat de zonde binnenkwam. Dus we zien dus, Satan was niet als Satan begonnen. Maar hij werd Satan. Hij was Lucifer als eerst. Wat betekent dat? Hij was Lucifer, hij was licht. God had een volmaakte schepping geschapen. Alleen nu was er iets veranderd. Waardoor hij was corrupt geworden. Al zijn schoonheid was corrupt. Alles wat hij had, was begiftigd. God had zijn gaven niet van hem weggenomen. Dat is wat vaak mensen niet begrijpen. Hij had zijn macht nog, hij had zijn wijsheid nog. Alleen al deze dingen werden gecorrupt. Ze werden begiftigd. Hij was niet meer wijs, hij was meer listig. Hij deed listige dingen om mensen in de val te lokken. Daarom zie je vandaag de dag, oké? Waarom zou iemand iemand anders vermoorden? Waarom zou iemand iemand onrecht aandoen? Dat zijn allemaal satanische dingen. Die natuurlijk, het vlees brengt sommige dingen op. Maar soms en vaak komt het uit satanische inspiraties. Bijvoorbeeld, er is een hele ophijs vandaag in de wereld over een bepaalde bestand die uit is gekomen door, volgens mij, Epstein. En als je dat bestanden leest, verschrikkelijke dingen. Is er ingedaan met kinderen. Ook met vrouwen, verschrikkelijke dingen. Waarom zou iemand in zijn hoofd halen om zoiets te doen? Waarom zou iemand het in zijn hoofd halen om iemand te vermoorden? Dit zijn allemaal satanische inspiratie. En al deze satanische dingen zijn nog steeds in onze wereld. En daarom wij als gelovigen moeten staan in onze overwinning. Je moet weten wie jij bent in Christus. En staan in de overwinning. En hij zou het doen. Want Jezus heeft alles al overwonnen. We bestuderen niet de geestelijke wereld om jou bang te maken. Nee, 100% niet. Want de hoofd van de geestelijke wereld is Jezus Christus. En hij heeft alle macht en alle autoriteit. En hij heeft al gedaan wat hij moet doen. En het is aan ons om onze autoriteit te herkennen. De naam van Jezus is aan ons gegeven om te gebruiken in elke situatie. Laten we eventjes nu doorgaan naar demonische activiteiten. We hebben gekeken natuurlijk naar de Bijbel, waar de geestelijke wereld was in de Bijbel. En nu gaan we kijken naar demonische activiteiten. Laten we lezen in het boek van Johannes 6, vanaf vers 70. Johannes 6, vanaf vers 70, dan zegt de Bijbel, Jezus antwoordde hun, heb ik u de 12 niet uitgekozen en een van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, een van de 12. Jezus zei, ik heb jullie 12 uitgekozen, maar een van jullie is de duivel. Nou, Jezus zei niet dat Judas hier duivel is in de zin van dat hij de duivel zelf is, maar de demonische activiteiten die hij zou gaan verrichten aan het einde toe, door Jezus te verkopen. Hij zegt, een van jullie, Satan gaat de persoon beheersen om te doen wat hij wil doen. De natuur van Satan en zijn volgelingen, daar kunnen wij misschien morgen over hebben. Omdat Satan heeft een natuur. Satan heeft een natuur. En er is niks goeds aan hem. Hij is een leugenaar, hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin tot vandaag. Er is niks goeds aan Satan nogmaals. Er is geen enkele waarheid in hem, zegt de Bijbel. Je kan nooit de getuigenis van Satan nemen, omdat als je getuigenis te gebruiken van, oh, de demon zei dat, ze kwamen binnen door mijn opa. Nee, Satan is een leugenaar. Je kan niet de getuigenis van een demon nemen om te zeggen, zie je, dat is hoe de demon was binnengekomen. Want Satan is een leugenaar vanaf het begin af aan. Amen. Nou, ik zie dat mijn tijd bijna alweer om is vandaag. En morgen gaan we door eigenlijk met de natuur van Satan en zijn volgelingen. En van nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen. Hoort u?

0: God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag staan we voor de derde keer stil bij de tekst van Paulus uit Romeinen 5, vers 17, waar staat: zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Alleen als we de overvloed van genade en het geschenk van gerechtigheid uit Gods hand in ontvangst nemen, zullen we een leven van overwinning in Christus kunnen leiden. Ons verhaal van de afgelopen twee dagen is dan ook nog niet afgelopen. Vanzelfsprekend heb je de dienaar van de wet bedankt voor de kwijtschelding van je schuld. Maar dan schraapt hij zijn keel en zegt hij: omdat u het mededogen van onze koning vrijelijk hebt aanvaard, mag ik u namens hem een gloednieuwe BMW Z4 aanbieden. Even kun je je oren niet geloven. Het lijkt een droom als je in de bolide stapt. Goeie genade. Als je de machtige 6-cilinder start, raas je in 5,7 seconden geruisloos van 0 naar 100. De leren bekleding en het geïntegreerde navigatiesysteem, alles herinnert je aan de genade van de koning. Geen haar op je hoofd die eraan denkt om sneller te rijden dan zijn majesteit heeft aangegeven. Nooit meer zou je door te snel te rijden de koning willen beschamen. De BMW Z4 is te vergelijken met Gods geschenk van gerechtigheid. Gerechtvaardigd zijn gaat verder dan het ontvangen van vergeving. Het betekent dat jij in Christus, je geestelijke bolide, je vrijelijk mag bewegen, omdat je in eenheid met Christus bent goedgekeurd en aanvaard door God. Daarom lezen we in Job 36, vers 7, ik denk dat het profetische woorden waren: God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardigen. Hij zet hem als een koning op de troon en hij geeft hem aanzien voor altijd. Door het wonder van het kruis mag jij je aan de voet van het kruis één maken met Jezus sterven en met Jezus opstanding. Het bloed van Jezus heeft je hart gereinigd van al je zonden, waardoor Gods geest in jou kon komen wonen, zodat je met hem een nieuw leven van overwinning kunt leiden. Hoe vind je dat?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
3: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
4: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2, vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulke volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe:

0: Mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren, als je voor mij vecht. Dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei, ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde, als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4, vers 12, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u, naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei, nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in de jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen, die dat gelezen had, God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat joch zei het op zijn manier. Maar hij snapte er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9, deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet, o mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus, dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet, kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daar net of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus, schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Een hele goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs en vandaag spreken we over beleiden tot behoudenis.
2: You ought to give him praise for that. Hallelujah.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We zagen dat Paulus zijn onderricht in Romeinen 10 vers 8 tot en met 10 afsluit met de uitspraak: en met de mond belijdt men tot zaligheid. De MBG spreekt over behoudenis. Het woord tot wijst op beweging of voortgang. Dit zien we ook terug in de Willibrord-vertaling. Waar staat: en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Met andere woorden, langzaam maar zeker bewegen we ons in de richting van behoudenis als we de juiste belijdenis vasthouden. Om echter de juiste belijdenis vast te kunnen houden, moeten we de rijkwijde van het woord behoudenis goed begrijpen. Heel veel christenen beperken het begrip belijden tot het belijden van onze zonde en behoudenis tot vergeving van onze zonde. Het is waar dat God ons vraagt onze zonden te belijden en dat behoudenis inhoudt dat onze zonden vergeven zijn. Maar de omvang van zowel belijden als behoud gaat veel verder. In Psalm 78, vers 21 en 22 zien we dat God toornig werd op Israël na hun bevrijding uit Egypte. Want zij geloofden niet in God en vertrouwden niet op zijn heil. Dat is wat er staat. De voorafgaande en volgende versen maken duidelijk dat Gods heil alles omvatte wat God tot dusver voor Israël had gedaan. Zijn oordelen over de Egyptenaren, het splijten van de Rietzee, de wolk om hen overdag en de vuurkolom om hen 's nachts de weg te wijzen. Het water dat uit de rots kwam en het manna dat als voedsel uit de hemel viel. Deze daden van God en al zijn andere voorzieningen en hulp aan zijn volk worden samengevat in dat ene woord: heil of redding. Ook in het Nieuwe Testament gaat het Griekse woord sozo, dat meestal vertaald wordt met redden, veel verder dan alleen vergeving van zonde. Het omvat de voorziening of oplossing voor iedere denkbare menselijke nood. Om een paar voorbeelden te geven van de bredere betekenis waarin sozo wordt gebruikt: voor de genezing van de bloedvloeiende vrouw in Matthäus 9, vers 21, vers 22. De genezing van de verlamde te Lystra, die van de schoot van zijn moeder af verlamd was geweest in Handelingen 14, vers 8 tot en met 10. De bevrijding van de bezetenen te Gadara van een legioen boze geesten die volkomen goed bij zijn verstand werd in Lucas 8 vers 36. Het opwekken uit de dood van het dochtertje van Jairus in Lucas 8 vers 49 tot en met 55. Het gelovige gebed dat de zieke gezond maakt, Jacobus 5 vers 15. In al deze gevallen wordt voor respectievelijk genezing, bevrijding en zelfs opwekking uit de dood het woord sozo gebruikt. Als laatste voorbeeld noem ik Paulus, die in 2 Timotheus 4 vers 18 zegt: de Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Het woord dat hier vertaald is met veilig brengen is het woord sozo. In dit verband omvat het dus iedere bevrijding, bescherming en voorziening van God die nodig was om Paulus veilig door zijn aardse leven heen te leiden en hem tenslotte in Gods eeuwig koninkrijk te brengen. Dit woord, sozo, is het woord dat gebruikt wordt in de tekst waar we mee begonnen. En met de mond belijdt men tot zaligheid of behoudenis. Door onze belijdenis bewegen we dus in de richting van sozo, van behoudenis, genezing, bevrijding, bescherming en voorziening van God. Dit omvat dus de volle zegen die voor ons gekocht is door de dood van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Of deze zegeningen nu geestelijk, lichamelijk, financieel, materieel, tijdelijk of eeuwig zijn. Ze worden in dat ene grootse, allesomvattende woordje samengevat. Behoudenis.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Dank u, Vader, voor de rijkdom die u gelegd heeft in uw woord. Door uw woord uit te spreken, beweeg ik toe naar genezing, bevrijding, bescherming en voorziening naar behoudenis. Dank u wel. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. 24/7. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derk Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derkprins.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
12: Holy, holy, holy,
13: holy,
12: Lord.
13: Hi, friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat...

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the stone.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen. En wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk standhoudt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: God Radio staat aan.
4: That's it.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: and facts are facts.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
0: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het

0: kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van...

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
11: Holy, holy, holy, you Lord.
12: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu

0: onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes vat Johannes in een paar woorden samen wat Jezus voor ons heeft gedaan. In Johannes 1 vers 16 schrijft hij: uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Het is enkel genade wat de klok slaat. Het kan niet op. Gods genade is verbazingwekkend, overweldigend en wonderbaarlijk. Het moeilijkste is misschien wel dat je er niets voor hoeft te doen. Je hoeft je niet te bewijzen of je ervoor in te spannen. Je hoeft alleen maar te geloven in Gods nooit falende en eeuwige liefde en je hart te openen. Dan kan God je begenadigen met hemelse liefde en wordt je hart gesterkt door zijn buitensporige genade. Gods genade is zo veelomvattend dat je het niet moet uitleggen, maar overdragen. Elke keer dat jij anderen genade schenkt, zoals jij genade van God hebt ontvangen, krijgt genade een gezicht. Dat is wat Paulus bedoelde toen hij in Efeze 2 vers 7 schreef dat jij geroepen bent om in de toekomende tijd de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen aan een wereld die geen genade kent. Jij mag de overweldigende genade van God en het geschenk van gerechtigheid aannemen, zodat jij je identiteit en vrijheid in Christus kunt ontvangen en omarmen. Elke dag mag jij nu vrijmoedig tot Gods troon van genade naderen, want God heeft jou in eenheid met Christus volkomen goedgekeurd en aanvaard. Je bent ten volle geliefd. Niet omdat jij altijd zo voorbeeldig leeft, maar om wat Christus voor jou heeft gedaan. Het Latijnse woord voor genade is gratia. Gods genade is gratis, maar niet goedkoop, zeggen we. Jezus stierf in jouw plaats, zodat jij verzoend bent met de Vader en elke dag mag leven in zijn genade. Deze genade mag weer klinken in jouw dankbaarheid aan Jezus. In hem heeft Gods genade voor eeuwig een gezicht gekregen. Zijn onvoorwaardelijke liefde doet je dicht bij hem blijven. Wat er ook gebeurt.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkte met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21 met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12 vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker. Liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De mouwmouws besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep mouwmouws zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: "Waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden?" De man antwoordde: "Dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang." Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
1: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
2: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
3: Today I'm in the middle of my third week of teaching on harnessing your emotions is the subject that I've been on for 3 weeks. But this last 7 programs, I've been talking about psychology versus Christianity. And I'm not doing this because I'm against psychiatrists. I'm not saying that they haven't had any benefit at all, but there are some basic differences between what the Bible teaches and what psychology teaches. And I think that in order to get people to receive the Word of God and the truth that I'm sharing about emotions, I've got to point out these differences and get people to reject these other concepts that are counterproductive and contrary to what the Bible teaches. So I've been teaching on this. Today's going to be my last day to teach on the difference between psychology and biblical Christianity. And so I've already made 2 major points, and that is that psychology basically teaches that environment is the controlling, dominating factor. You are a product of your environment, and that affects the way you think and view life. That affects your actions, that produces an experience, and that causes emotions, etc. I believe that the Bible teaches that environment is a factor, but the dominating thing is the way you think. Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, and that thinking controls your emotions. James chapter 1, verses 14 and 15, which causes your actions, etc. So there's a different sequence here, and the difference is that this means that you can't change your environment completely. And if environment is the dictating, controlling factor, then people who've had a bad environment are just destined to be that way. So that's the first thing we talked about. That leads to blaming your environment, your genetics, other people for the jerk that you are, for the mess that your life is. And that's completely contrary to the Word, where you humble yourself, you accept responsibility. As long as you embrace being a victim, you can never be a victor. And we talked about that a lot. The third major difference that I've been talking about is that if you're in

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel vandaag.

0: is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Holy, holy, holy, you Lord.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: That is our prayer tonight. In Jesus' mighty name.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat standhoudt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis